0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld, zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Sammy. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loskosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
3: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
5: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
3: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Olly Murs en Treffy McCoy met de Wrapped Up. Daarvoor Chris Cross Amsterdam met My Oh My. Goedemorgen, het is 7 uur geweest op deze donderdag 6 augustus. De dag na de flinke brand in de duinen bij Wassenaar. En je zal het ongetwijfeld wel hebben meegekregen. Gisteren ontstond daar een brand. En die breidde zich razendsnel uit door de droogte. Het was op de Wassenaarse Slag. En de duinwachters hebben afgelopen nacht gewaakt over de Wassenaarse duinen. Maar gisteren dus die brand ontstond. Het gebeurde rond 2:45. Een groot gedeelte van het duingebied ging in vlammen op. Gisteravond 5:30 was de brand onder controle. Ja, en misschien heb jij ook wel zo'n NL Alert gehad gisteren. Met het advies om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Als je dus de geur van de brand tot je nam, laat ik het zo zeggen. Bezoekers van het ontruimde hotel Duinoord die konden aan het begin van de avond weer terug naar het hotel, gelukkig. Nou, er was een flinke brand en gelukkig heeft de brandweer daar een goede inzet gedaan. En over brand gesproken, gisteravond rond 7:00 is brand ontstaan aan de rand van park De Houtkamp. Aan de zijde van de Engelendaal stond een flinke stapel groen in de brand. Nou, niet de orde van grootte als de duinen van Wassenaar, maar toch wel moest daar even wat brandweer bij komen. Ja, de droogte. Het is ook wel goed als het binnenkort even gaat regenen. Want dat hebben de plantjes en de duingebieden en zo zeker weten nodig. Nou, vandaag periode met zon, blijft op de meeste plaatsen droog. Westelijke wind, matig tot vrij krachtig en dan gaat het op 22. En regen, ja, dat zit dan voorlopig niet echt in de lucht. Zaterdag, dat is wel even leuk om te melden. Dan vrij veel zon, er wordt 6 of 27 graden. En denk je, ja, wat moet ik ermee? Nou, Katwijk en Rijnsburg en ook Noordwijk, daar is het bloemencorso, de Flower Parade. Dus als je van bloemen houdt, dan is dat nog wel misschien een aanrader. Het is de Centraal Plus ochtendshow met straks Emma Heesters en Hartenbreker. Eerst deze van Louis Capaldi. Dit is The Day That I Die.

Emma Heesters, Hartebreker en daarvoor Louis Capaldi. Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centraal Plus. En we gaan het even over de ruimte hebben. Want ik heb het zoete en het zuur. Nou, begin even met het zuur, het slechte nieuws. Want een afgedankte rakettrap van ruimtebedrijf SpaceX is gisterochtend vermoedelijk op de maan ingeslagen. Nou, de botsing vormde geen gevaar voor de aarde, maar wel roept wel de vraag op hoe om te gaan met achtergelaten ruimtepuin. Dat zegt ruimtecriminoloog Jarin Eski. Hij heeft wel een bijzondere baan, ruimtecriminoloog. Nou, een rakettrap is een afzonderlijk onderdeel van met een eigen motor van een brandstoftank. Nou, dat ding was 14 meter en is met 8700 km per uur op de maan afgevlogen. En daar dus impact in de buurt van de Einstein-krater trouwens. Dat even het zuur en dan het zoet. Over een weekje, ruim een week op... minder dan een week inmiddels. 12 augustus. Dan vindt namelijk de grootste zonsverduistering in 27 jaar plaats. In onder andere Nederland en België zal tot 90% van de zon bedekt zijn. Het gebeurt zo rond het zakken van de zon in de zee. Nou ja, dat doet hij niet echt, maar je begrijpt wat ik bedoel. Gaat allemaal gebeuren op woensdag 12 augustus. En als je dus echt een totale eclipse wil zien, ja, dan moet je in Spanje gaan zitten. Want daar zie je echt helemaal niks meer. Dan verdwijnt dus echt de zon. Tenminste, de maan die bedekt dan de zon helemaal. De laatste keer was in 1999. Toen hadden we ook wel een pittig. En die was volgens mij redelijk op de dag, als ik me goed herinner. Ik was toen een jaar of 7 of zo, 6. In ieder geval, volgende week gaat het dan weer plaatsvinden. Merk dat er nog niet heel veel aandacht voor is. Maar dat gaat ongetwijfeld de komende dagen wel komen. Dus een zonsverduistering volgende week woensdag. Als je nogal last minute kan boeken naar Noord-Spanje. Ik zou zeggen doen. Tim Berg, Seek Romance komt eraan. Eerst Davina Michel. Dit is Heartbeat.

Tinberg en Seek Romance. Het is de ochtendshow op Centraal Plus, de omroep voor de regio Leiden en Wassenaar. Fijn dat je er aan hebt staan. We gaan richting 7:30. Straks nieuws, weer en verkeer. Maar eerst Philip Bailey en Phil Collins. Easy Lover.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De monteur die gistermiddag naar de Spanjaardsbrug tussen Leiden en Leiderdorp werd gestuurd nadat deze bijna 2 uur in storing stond, heeft geen defect kunnen vinden. Dat liet een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland weten aan Centraal Plus. Omdat dit al de 2e storing binnen een paar weken was, gaat de provincie de brug de komende tijd extra in de gaten houden. De aanleg van de warmtelink tussen Rijswijk en Leiden kan definitief doorgaan. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft gisteren alle bezwaren tegen het provinciale inpassingsplan ongegrond verklaard. Daarmee is het plan onherroepelijk geworden en kan de provincie Zuid-Holland verder met de aanleg van de warmtetransportleiding, die restwarmte uit de Rotterdamse haven, naar de regio Leiden moet brengen. Aan de rand van Park de Houtkamp in Leiderdorp is gisteravond rond 7 uur brand ontstaan. Aan de kant van de Engelendaal stond een flinke stapel groen in brand. De brandweer heeft het groen uit elkaar getrokken om zo de brand goed te kunnen blussen. Het incident ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onduidelijk. Wel zeggen getuigen een aantal knallen gehoord te hebben voorafgaand aan de brand. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het westen. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

Leona Lewis en Bleeding Love. En daarvoor Jay-Z en Alicia Keys en Empire State of Mind. Goedemorgen, het is 7:30 geweest op deze donderdag 6 augustus. Het is de ochtendshow op Centrapolis, de omroep voor de regio Leiden en Wassenaar. Een berichtje uit Leidendorp. De aanhanger van een tractor is gisteren aan het einde van de middag namelijk plotseling gekanteld. Wordt op de Persland Snoepweg in Leidendorp. Er raakte niemand gewond, maar spectaculaire beelden die staan wel op onze website. Tijdens het bergen van de aanhanger werd één weghelft van de drukke weg in beide richtingen afgezet. Zorgde wel voor enige hinder. De Persland Snoepweg in Leidendorp. Dus foto staat op onze website centraalplus.nl. En daar zie je dus de aanhanger met... Ja, buizen zijn het ondersteboven op het wegdek liggen. Nou, gelukkig in ieder geval geen gewonde gevallen daar. Straks even een vooruitblik op het programma rondom de raad. Want Hans Pinkaars is daar te gast van D66 in Leiderdorp. Nou, dat straks. Alesso, One Republic, In Your Eyes onderweg. Naar deze, van Ariana Grande. Dit is Hate That I Made You Love Me.

0: LSO en One Republic in Your Eyes. We gaan naar het programma rondom de Raad. Vanavond om 6 uur komt een nieuwe aflevering online. En in die uitzending Hans Pinkaars. Hij is raadslid namens D66 in Leiderdorp. Nou, hij heeft een vrouw, 2 kinderen en werkt als AI-wetenschapper in geneesmiddelenonderzoek. Punten die openbaar bekend zijn, maar in het programma rondom de Raad vertelt hij ook wat niet iedereen van hem weet.
1: Ja, heb je hobby's? Heb je gekke dingen die je doet?
2: Ja, ik ben best wel een beetje een koffiesnop, eerlijk gezegd.
1: Maar leg dat eens uit, een koffiesnop.
2: Gewoon de juiste bonen, de juiste malen, weet je wel.
1: En het moet goed ruiken en een beetje dit en een beetje dat erbij.
2: Ja, maar echt ver hoor. Ook echt maar watersamenstelling en dat soort dingen.
1: Echt waar?
2: Ja, ga ik goed.
1: Dan heb je ook een speciaal apparaat thuis.
2: ja, goed. Ik begon inderdaad echt in de espresso en een goed apparaat moet ik hebben. Maar nu vrij handmatig letterlijk met een handmolen en een opschenkkannetje.
1: Feitelijk ben je je roeping misgelopen. Ballista had je moeten worden.
2: Precies. Wie weet nu je op de markt staat, zodat ik de hele goede koffie.
1: Dat is echt leuk, hè? Ja,
2: het is heel leuk om te doen. Ja. Ja.
0: Hans Pinkaars, de koffiesnop van D66 Leiderdorp. Zijn woorden, hè? Je kan de hele aflevering vanavond om 6 uur bekijken op onze website centraalplus.nl. Ja, Brees hem aan, Pommelien Thijs. Dit is Nu Wij Niet Meer Praten.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
3: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
2: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
4: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
2: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

goedemorgen. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Nieuws uit je eigen buurt natuurlijk. Sowieso. Het is de ochtendshow. Lekker wakker worden. Misschien ben je wel aan het werk al. Of ben je nog wakker aan het worden en zit jij rustig aan je ontbijtje. Of lig je nog te slapen en ben ik je wekker. Dan zeg ik hierbij, je kan nog uren slapen. Je hoeft totaal niet wakker te worden. Nee, dat is lullig. Gewoon hup, wakker worden. Beentjes uit bed. Pak je koffie erin. Of een kopje thee en lekker genieten. Het nieuws uit je eigen buurt. Gisteren was er natuurlijk een grote duinbrand in Wassenaar. Beelden daarvan staan op onze website centraalplus.nl. Was wel even schrikken voor iedereen die daar aanwezig was natuurlijk. En de brandweer heeft goed werk verricht in bijzondere omstandigheden. Ook wel flink opgeschaald. Brandweer uit de hele regio kwam ter plaatse. En vannacht hebben ze boswachters het in de gaten gehouden dat het niet opnieuw oplaaide. En daar was ook een storing aan de Spanjaardsbrug tussen Leiden en Leiderdorp. Gistermiddag ging die brug, die deed even niks meer. Maar een monteur die even later ter plaatse kwam, die heeft geen defect kunnen vinden. Nou, de Spanjaardsbrug die stopte door melding vanuit het beveiligingssysteem. En de monteur die heeft geen defect aan de brug of de installaties vastgesteld, meldt de provincie. Als er dus een onregelmatigheid is, dan wordt de brug buiten gebruik gesteld, automatisch. Er moet dus wel een monteur naartoe om te kijken waarom deed die brug het nou niet. Nou, dat kunnen ze dus niet vinden. Dus heb je daar in de buurt gestaan, vast voor de brug, super vervelend. Maar ze hebben het in ieder geval niet kunnen vinden. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Straks gaan we naar het jeugddorp in Leiden toe. Daar hebben we een reportage van. Daar werkt ook onderweg voor het Looking Glass. Dit is Eva Max, Sweet Bub Psycho.

0: Direct en Through the Looking Glass. En daarvoor Eva Max en Sweet But Psycho. Goedemorgen, de ochtendshow op Centraal Plus. Ja, de zomervakantie staat in Leiden voor veel kinderen. Ook dit jaar weer in het teken van het jeugddorp. Op het terrein kunnen kinderen 2 weken lang hutten bouwen, knutselen, sporten, theater maken en deelnemen aan tientallen workshops. Nou, gemiddeld bezoeken zo'n 300 tot 400 kinderen per dag het evenement.
1: Welkom bij mijn hut. Je kan de tasjes daar neerleggen. En hier maken we zoals iets dat we kunnen knippen.
2: We staan op dit moment in het Leidshout bij de atletiekbaan. En daar hebben wij het veld naast de atletiekbaan eigenlijk helemaal geconfiskeerd om hutten op te bouwen, te sporten, te spellen, theater te doen en te knutselen. Voor zover ik weet zijn we redelijk populair. We hebben inderdaad zo rond de 265 kinderen gemiddeld per dag. Vandaag lopen er 304. En in principe mogen alle kinderen allebei de weken komen. En daar maken ze ook goed gebruik van.
3: Alleen maar hutten bouwen eigenlijk.
4: Ja. Wij hadden vandaag voetbal en bouw gedaan.
5: Ja, nou, hij. Ik vind hutten bouwen zelf het leukst. Daarna sporten, spel, daarna knutselen en daarna theater.
6: De Gangsters!
7: Welkom bij ons hut. En onze hut heet De Mokro's. Hier zit een bar. Dit is de menukaart. En hier staat menu. En als je deze menukaart krijg je gewoon gratis.
2: We hebben 10 tot 12 vrijwilligers die daar het hele jaar mee bezig zijn. En rond de 40, 45 vrijwilligers die dan in die 2 weken ook echt aanwezig zijn. We organiseren natuurlijk gewoon om de kinderen een leuke zomer te bezorgen. En omdat we het zelf ook heel erg leuk vinden.
8: Ik vind dansen heel leuk, hutsen bouwen ook erg, op het springen ze ook heel erg.
9: En waarom vind jij je jeugddorp zo leuk?
10: Omdat je heel veel activiteiten kan doen. Knutselen, een hutje bouwen en nog meer dingen.
11: Onze hele wees is helemaal stuk.
12: We waren de tweede. Met de
13: eigenlijk zouden we denken de eerste zijn. Als het niet helemaal zou ingestort zijn.
12: Ja.
0: En een hele videoreportage staat op onze website. En dat is centraalplus.nl. En dan Langley nu. Dit is Choosing Texas. Dat is deze week de Centraal Plus Plus Track.
14: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

Tame Impala en Dracula tijdens de ochtendshow hier op Centraal Plus. Ella Langley en Choosing Texas hoort je daarvoor. Nieuws weer en verkeer uit je eigen buurt is onderweg. Eerst nog Manuals, Brian V en Jordan Jade. Dit is Where Do I Go? Het is de ochtendshow op Centraal Plus voor de regioleider en Wassenaar.

0: makes me. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De monteur die gistermiddag naar de Spanjaardsbrug tussen Leiden en Leiden-Dorp werd gestuurd nadat deze bijna 2 uur in storing stond, heeft geen defect kunnen vinden. Dat liet een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland weten aan Centraal Plus. Omdat dit al de 2e storing binnen een paar weken was, gaat de provincie de brug de komende tijd extra in de gaten houden. De aanleg van de warmtelink tussen Rijswijk en Leiden kan definitief doorgaan. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft gisteren alle bezwaren tegen het provinciale inpassingsplan ongegrond verklaard. Daarmee is het plan onherroepelijk geworden en kan de provincie Zuid-Holland verder met de aanleg van de warmtetransportleiding, die restwarmte uit de Rotterdamse haven, naar de regio Leiden moet brengen. Aan de rand van Park de Houtkamp in Leiden-Dorp is gisteravond rond 7 uur brand ontstaan. Aan de kant van de Engelendaal stond een flinke stapel groen in brand. De brandweer heeft het groen uit elkaar getrokken om zo de brand goed te kunnen blussen. Het incident ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onduidelijk. Wel zeggen getuigen een aantal knallen gehoord te hebben voorafgaand aan de brand. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het westen. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

Kid Laroi en Justin Bieber met Stay. Daarvoor Stella Lefty met Boston. 8:30 geweest op deze donderdag 6 augustus. Goedemorgen. Ik zat even op onze website centraalplus.nl te kijken. En dat kan ook via de app trouwens. En daar kwam ik het volgende berichtje tegen. Wel even belangrijk. Want zwembad de Twedde in Voorschoten is deze maand gedeeltelijk dicht voor onderhoud. Sinds afgelopen zondag is het zwembad dicht. Het duurt nog tot zaterdag 15 augustus. Nou, het zwembad krijgt wat onderhoud om het zwembad klaar te maken voor een nieuw zwemseizoen. Vanaf zondag 16 augustus kan er weer worden gezwommen. Dus lekker. Ben je weer even op de hoogte. Misschien met dit weer is zwemmen in het buitenwater ook wel een goed idee. Maar pas dan wel even op voor bijvoorbeeld gevaarlijke stroming. De reddingsbrigades langs de kusten die waarschuwen nog wel eens voor gevaarlijke stroming en kwallen en dat soort dingen. Dus hou er even rekening mee. Gouden tip daarvoor is trouwens de Strand-app. Die kan je downloaden en dan zie je gelijk alle informatie. Dat is de Strand-app. En hij is gratis te downloaden. En dan vul je even in waar je naartoe gaat. En dan krijg je alle informatie die je nodig hebt over dat strand. Nou, top.

0: Dean en Somewhere Only We Know. En daarvoor nog Bubba Rexha en David Guetta met de Sad Girls.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En die luidt deze week. De Partij voor de Dieren wil de paardenmarkt in Voorschoten verbieden. Wat vind jij hiervan? Drie antwoordmogelijkheden. Eens, dieren zijn niet voor vermaak van publiek. Wat een onzin, kan geen kwaad. Of ik weet het niet. Nou, die drie keuzemogelijkheden zijn er. Vul hem in. Onze website centraalplus.nl.

Met regimes, Jimmetier en daarvoor nog Shakira en Zoo. Het is bijna 9 uur, zometeen dan is hij er weer, Rudo met zijn programma. Net natuurlijk de verjaardagen en het nieuws uit je eigen buurt en gewoon lekkere muziek. Morgen weer een nieuwe editie van de ochtendshow. Fijne werkdag, of als je vrij bent, gewoon überhaupt een hele fijne dag. Maakt niet uit wat je aan het doen bent. En het nieuws uit je eigen buurt check je natuurlijk op centraalplus.nl en via de app. Sluit af met deze, Katy Perry.

Supermarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselotte Thomas met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
1: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
3: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
1: De politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden in het noorden, vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein staat daardoor 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Op de radio.
1: Met Shawn Mendes, Stitches en Bente. 3, 2, 1. En daarmee ben je beland in een nieuwe aflevering van Rudo. Die voor donderdag 6 augustus tijdens de zomervakantie. Ja, en dan zeggen ze wel eens komkommertijd. Nou, ik weet niet of je onze website gezien hebt, centraalplus.nl. Alles behalve komkommertijd. Begon gistermiddag al met de Spanjaard brug in Leiden, op de grens met Leidendorp, die in storing stond. Daarna de duinen in de brand in Wassenaar. Ja, best wel spectaculaire beelden ervan op onze website centraalplus.nl. En gisteravond ook nog weer een brandje bij Park de Houtkamp en een bakwagen tegen de gevel van een winkelpand in Leiden. Nou, dat en ander nieuws. Je vindt het online op onze website centraalplus.nl. En het nieuws hoor je ook zo meteen hier om 9:30 met Paul Albers. En muziek is er van Chef Special. If Not Now Then When. Hoor je naar Bakermat en Rani. Dit is I Love Life.
0: Rudo!

0: Oats en La Pression hoorde je hier op Centraal Plus. Deze zomervakantie hoeft de Leidse jeugd zich niet te vervelen. Sol Leiden organiseert tal van activiteiten waarin kinderen met elkaar, maar ook soms tegen elkaar spelen. Gisteren namen kinderen uit verschillende Leidse wijken het tegen elkaar op in een jeugdbattle. En die stond in het teken van eten. Je hoort Lea Schaap van Sol.
1: We zijn bezig met de jeugdbattle voor gezondheid. En ze zijn nu bezig met een gehaktbal maken. En dat doen ze via een recept die wij dan hebben voorbereid. Maar ze mogen hem wel helemaal zelf invullen, zodat het echt een eigen creatie wordt. En uiteindelijk gaan we dat jureren. En ze zijn vooral aan het samenwerken. En in een team proberen ze echt die prijs dan te winnen.
2: Waar strijden ze voor?
1: Nou, de eerste prijs, dat wordt een cadeau voor de bioscoop. En dan krijgen ze per teamlid krijgen er twee. Dus dan kan je iemand meenemen naar de film toe. En de tweede en de derde prijs, dat zijn cadeaubonnen van de Jumbo, zodat ze nog verder thuis kunnen koken.
2: Waarom organiseren jullie dit als Sol zijnde?
1: Nee, het is nu zomervakantie, dus dat is al sowieso leuk. Er doen we veel verschillende leuke activiteiten. Maar eigenlijk in de meerdere wijken heb je meerdere kookclubs. We zijn nu in de Stevenshulp en deze wedstrijd is ook met de Mors en met Zuidwest, Bos en Gasthuizen. En eigenlijk heb je overal wel een kookclub zitten waar mensen echt leren over een beetje de verantwoordelijkheid die je hebt in de keuken. Maar ook hoe je goed kan, de mooie dingen kan snijden. Dat je naar elkaar moet luisteren, dat je een beetje respect voor elkaar moet hebben. Eigenlijk hoe je als team heel goed samenwerkt. En in de zomervakantie maken we er dan een soort youth battle van. En dat is dan dat al die districten samenkomen. En dat we dan een beetje kunnen kijken van welke kookclub heeft het beste gepresteerd. Maar dat is er een beetje terzijde. Het is vooral echt leren hoe je samenwerkt en hoe je verantwoordelijkheid neemt. En een beetje creatief kan nadenken, echt je talent ook kan ontwikkelen.
2: We kunnen de mensen thuis natuurlijk niet ruiken, maar er hangt hier een geur. Hè? Kan je het omschrijven?
1: Ja, nou, het... Het ruikt echt wel heel lekker. We zijn buiten, maar nog steeds. Gewoon lekker die boter, lekker de verschillende kruiden die ze hebben gehad. We mochten ook van het beheerder van de tuin kruiden daar uitplukken. Dus ze hebben wat basilicum gepakt, wat tijm, wat oregano, ui natuurlijk. Maar wel, volgens mij is elke bal wel anders geworden van wat ik hier zie.
0: De Youth Battle in Leiden van Sol Leiden. De hele reportage nu terug te vinden op onze website is centraalplus.nl. Oh, sorry, sta ik nou op je tenen?

0: half tien. Tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar met Paul. Meer muziek daarna. Avicii, Waiting for Love en Teddy Swims komt eraan zijn nieuwste Mr. Know-It-All.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De monteur die gistermiddag naar de Spanjaardsbrug tussen Leiden en Leiderdorp werd gestuurd nadat deze bijna 2 uur in storing stond, heeft geen defect kunnen vinden. Dat liet een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland weten aan Centraal Plus. Omdat dit al de 2e storing binnen een paar weken was, gaat de provincie de brug de komende tijd extra in de gaten houden. De aanleg van de warmtelink tussen Rijswijk en Leiden kan definitief doorgaan. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft gisteren alle bezwaren tegen het provinciale inpassingsplan ongegrond verklaard. Daarmee is het plan onherroepelijk geworden en kan de provincie Zuid-Holland verder met de aanleg van de warmtetransportleiding, die restwarmte uit de Rotterdamse haven, naar de regio Leiden moet brengen. Aan de rand van Park de Houtkamp in Leiderdorp is gisteravond rond 7 uur brand ontstaan. Aan de kant van de Engelendaal stond een flinke stapel groen in brand. De brandweer heeft het groen uit elkaar getrokken om zo de brand goed te kunnen blussen. Het incident ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onduidelijk. Wel zeggen getuigen een aantal knallen gehoord te hebben voorafgaand aan de brand. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het westen. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All en Avicii Waiting for Love. Voor die het is 9:30 geweest. Goedemorgen. We kijken even naar de jarigen voor deze 6e augustus. Het is de verjaardag van Typhoon. Nederlandse rapper en zanger 42 is hij geworden. Robin van Persie, voormalig voetballer 43. En het is ook de verjaardag van acteur Leo Alkemade. Ja, waar kennen we hem niet van? En 46 is hij geworden. En Lenne Hendricks van de Oranje Zomer onder andere 46 geworden. En Marjolein Tepe, Nederlands zangeres en danseres, is 46 geworden. Verder is het de verjaardag van David Robinson, Amerikaans voormalige basketballer, 61. En het is de verjaardag van Ton Scherpenzeel. En die kennen we dan weer van Kajak van vroeger, van de Nederlandse band, 74. Erwin Krol, oud-Nederlands weerman, die is 76 geworden. En met de assistenten van Dokter van de Ploeg, Carrie Tefzik, ook jarig. Mien Dobbelsteen viert vandaag haar 88ste verjaardag. En de laatste jarige die ik voor je heb is Jerry Estelle Halliwell, beter bekend als Jerry Halliwell. En die kennen we dan weer van de Spice Girls, geboren op 6 augustus 1972. Dat maakte vandaag 54 jaar oud. En gelukkig hebben we de platen van toen nog. Laten we even een Spice Girls plaatje erbij pakken. Dit is Mama hier bij Centraal Plus. Goedemorgen.

Love Myself op Central Plus. Zometeen deel 2 van Rudo met het nieuws van de afgelopen 24 uur. En dat was veel in onze regio. Jij mag in ieder geval een van de tracks bepalen die bij een van de nieuwtjes past. Doe alvast inspiratie op onze website centraalplus.nl. Hoor je zometeen in deel 2 van Rudo Espresso van Sabine Carpenter. Rudo!

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden, zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Kelly Rexha en Faithless, New Religion en Sabrina Carpenter en Espresso. Hey, het is 10 uur geweest. Het is koffietijd. Pak nog even lekker een bak koffie voor jezelf. Ben ik bij je tot 1 uur vanmiddag. Met natuurlijk het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En lekkere tracks voor je onderweg. Zometeen hoor je Paf Jansen over en over. Fleming komt eraan met Automatisch. En zometeen om 10:30 natuurlijk weer het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar met Paul. En zometeen nemen we ook nog even het nieuws van de afgelopen 24 uur met je door. En jij kan alvast inspiratie opdoen op centraalplus.nl. Wat zou je willen horen? Welke track kan ik draaien bij het nieuws van vandaag? Rio! Kom maar door, laat maar even weten.

0: Love Johnson en Over and Over.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Het nieuws kan je vinden op onze website centraalplus.nl. Natuurlijk ook op onze socials. Onder andere op TikTok kan je ons volgen. Maar ook op Facebook en op Instagram. En er was veel nieuws gisteren. Een bakwagen heeft een gevel geramd aan de Doelengracht in Leiden. De bakwagen reed tegen de bakkerij aan. En verder duinwakers die afgelopen nacht gewaakt hebben over het duingebied bij de Wassenaarse Duinen, waar gistermiddag brand was. De Gouwe organiseert een popquiz, of een pubquiz moet ik zeggen, tijdens het dorpsfeest in Oegstgeest. En brand aan de rand van Park de Houtkamp. Gisteren aan het begin van de avond stond een groenbaal stond daar in brand. Verder een reportage van het jeugddorp in Leiden. En mijn programma Rudo bij Unity NL on tour bij de Voorschotense Paardendagen. Deel 1 staat nu online. Ja, verder een aanhanger van tractor gekanteld op de Persson Snoepweg in Leidendorp. En natuurlijk die grote duinbrand in Wassenaar. Gistermiddag rond 2:15 was dat daar. En de Spanjaardsbrug, die was ook nog eens een keertje dicht. Nou ja, dat en ander nieuws nu te vinden op onze site centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu

0: Je luistert naar Centraal Plus met Cat's Eye, Gabriella en Jisoo met Zane en Eyes Closed. Het nieuws uit je eigen regio, je hoort het hier en je vindt het ook in de gratis Centraal Plus nieuws app. Heb je hem nog niet, even downloaden via de Google Play Store of via de App Store.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De monteur die gistermiddag naar de Spanjaardsbrug tussen Leiden en Leiderdorp werd gestuurd nadat deze bijna 2 uur in storing stond, heeft geen defect kunnen vinden. Dat liet een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland weten aan Centraal Plus. Omdat dit al de 2e storing binnen een paar weken was, gaat de provincie de brug de komende tijd extra in de gaten houden. De aanleg van de warmtelink tussen Rijswijk en Leiden kan definitief doorgaan. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft gisteren alle bezwaren tegen het provinciale inpassingsplan ongegrond verklaard. Daarmee is het plan onherroepelijk geworden en kan de provincie Zuid-Holland verder met de aanleg van de warmtetransportleiding, die restwarmte uit de Rotterdamse haven, naar de regio Leiden moet brengen. Aan de rand van Park de Houtkamp in Leiderdorp is gisteravond rond 7 uur brand ontstaan. Aan de kant van de Engelendaal stond een flinke stapel groen in brand. De brandweer heeft het groen uit elkaar getrokken om zo de brand goed te kunnen blussen. Het incident ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onduidelijk. Wel zeggen getuigen een aantal knallen gehoord te hebben voorafgaand aan de brand. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het westen. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug is een auto met een aanhanger geschaard. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Genuine Pony op Centraal Plus, 22:30 geweest.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: De monteur die gistermiddag naar de Spanjaardsbrug tussen Leiden en Leiden-Dorp werd gestuurd nadat hij bijna 2 uur in storing stond, heeft geen defect kunnen vinden. Dat laat een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland aan onze redactie weten. Die zegt de Spanjaardsbrug is tijdelijk gestopt door een melding vanuit het beveiligingssysteem. De monteur heeft geen defect aan de brug of installaties vastgesteld. Nou, waarom de brug dan urenlang buiten gebruik was? Nou, het systeem van de brug is zo ingericht dat de brugbediening direct stilgezet wordt, zodat er een onregelmatigheid wordt gedetecteerd, waardoor op dat moment een veilige bediening niet kan worden gegarandeerd, legt die woordvoerder dan uit. En omdat het al de 2e storing binnen een paar weken was, waar dus tot op heden geen verklaring voor gevonden wordt, gaat de provincie de brug de komende tijd wel extra in de gaten houden. Nou ja, brug... muziek. Er zijn wel wat platen over bruggen gemaakt natuurlijk. Bridge to Your Heart, onder andere Adele, Water Under the Bridge. En deze van The Red Hot Chili Peppers. Ik wil te zeggen, Kim Wilde had er ook nog eentje. View from a Bridge. Komt uit de jaren 80. In ieder geval, Simon mailde me via rudo@centraalplus.nl. En die mailde dan dus voor de Red Hot Chili Peppers Under the Bridge vanwege de defecte Spanjaardsbrug in Leiden.

Red Hot Chili Peppers op Centraal Plus. You're the Under the Bridge. We kijken nog even naar het weer van vandaag. Het is zonnig, af en toe een wolkje. Het is droog en de temperatuur daalt vandaag naar 21 graden. En dalen in de zin van dat het de afgelopen dagen natuurlijk een stuk warmer was. Morgen nog zo'n dag als vandaag. Het blijft dan ook weer droog. De temperatuur rond de 22 graden. Beide dagen wind uit het westen tot noordwesten. Matig kracht 3 tot 4. Vanaf zaterdag meer zon, minder wolken en nog steeds droog. En 26 graden. Nou ja, dat past wel even.

Blue met Elton John en Sorry Seems to Be the Hardest Word hier op Centraal Plus. Bijna 11 uur, deel 3 van Rudo komt eraan. Daarin checken we de dag van vandaag en hoor je onder andere...

Samen Magnetic zometeen op Centraal Plus. We hebben hier bij Centraal Plus een kantinejuf. Linda heet ze. En tegenwoordig heeft ze in haar keuken een radiootje staan. Dat had ze nooit. Heeft ze voor gestreden. Nou, die is nu neergezet. Dus je hoort haar de hele dag roepen. Hey Google. Hoop ik niet thuis dat bij jou de Google-machines afgaan. Maar hey Google. En dan speelt ze netjes Centraal Plus af. Dus ze zit sinds een weekje ongeveer naar dit programma te luisteren. Ze heet Linda. Dus ik had haar beloofd dat ik deze week hem nog een keertje voor haar zou draaien. Ja, natuurlijk heb ik dan over de Frank Boeien groep. Maar als ik die Frank Boeien groep moet geloven, is Linda op dit moment de ui aan het

Ja. Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Meer.

0: same.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
3: Met Stateside, Pink Panthers en Zara Larsson. En ook nog McNettis van De Bouza. En welkom 6 augustus, donderdagochtend. Centraal Plus staat aan tijdens de zomervakantie. Ik moet wel zeggen, aan het begin, toen het zulk lekker weer was, draaide ik regelmatig nog even een zomerplaatje, de Macarena of Coco Jumbo. Maar heb jij dat ook, dat het mooie weer eigenlijk een beetje begint te wennen?
2: Rio!
3: Dus die zomerplaatjes schieten er af en toe ook een klein beetje mee. En ik zal proberen er de komende tijd even wat meer aan te denken. Door eens eventjes wat meer een zomersplaatje te draaien. Zometeen Roseanne, Bruno Mars. Apathé komt eraan. Flair met Door het oog van de nacht. En eerst Cock Robin. Dit is The Promise You Made.

0: met jou. Flair door het oog van de nacht.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Donderdag 6 augustus 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Het is de internationale dag voor aandacht voor de speciale ontwikkelingsuitdagingen voor ontwikkelde binnenstaten. Het is een hele mond vol, maar er is eigenlijk helemaal niet zo heel veel informatie over deze dag te vinden. Maar dat zoiets, misschien kunnen we om hem wel te benoemen, gewoon een plaatsnaam bedenken waar een liedje over gaat. En dat hoeft dan niet per se een staat te zijn, maar plaatsnamen even doorsturen via rudo@centraalplus.nl. Dus een plaatsnaam in een plaats, noem maar door, of kom maar door. Even mailen, rudo@centraalplus.nl. En nu Yusu nu door met Nene Cherry.

0: Nieuwsbrief op Centraal Plus, 11:30. Robert hier met het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En verder hoor je Nijlhoorn on the loose zometeen. En topic met Becky G. Zomer, sorry papi.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Duinwachters van Dunea hebben vannacht de Wassenaarse duinen bewaakt om eventuele nieuwe branden snel te signaleren. Gistermiddag legde een flinke duinbrand zo'n 50 hectare in de as bij de Wassenaarse slag. Brandweer sloeg groot alarm en ontruimde de omgeving, waaronder een hotel en een aantal strandtenten. Er is vannacht geen nieuwe brand ontstaan. De bestuurder van een bakwagen heeft gisteravond een inschattingsfout gemaakt. Dat gebeurde op de Doelengracht in Leiden. Bij het maken van de bocht raakte hij de gevel van een winkelpand. Omdat er mogelijk sprake zou zijn van instortingsgevaar, kwam de brandweer groots ter plaatse. Brandweerlieden hebben de situatie onderzocht en veiliggesteld. Het gevaar bleek uiteindelijk mee te vallen. De bakwagen is door een berger weggesleept. En gistermiddag is Jeugddorp Leiden officieel geopend. Voor de 61ste keer kunnen kinderen uit Leiden 2 weken lang knutselen, hutten bouwen, toneelspelen en sporten. Sinds vorig jaar gebeurt dat op een nieuwe locatie, namelijk naast de baan van Leiden Atletiek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig, maar dankzij de stevige westenwind loopt de temperatuur niet hoger op dan 20 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug 10 minuten vertraging. Dat komt door een geschaarde auto en 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

Topic en Becky G en Sorry Papi hier op Centraal Plus op deze 6e augustus. Het is vandaag de internationale dag voor aandacht voor de speciale ontwikkelingsuitdagingen voor ontwikkelende binnenstaten. Een hele mond vol en een zeer ingewikkelde dag. Er is ook niet echt heel veel informatie over te vinden. Ja, toch is het wel vandaag deze dag internationaal, dus ik wilde hem wel noemen. En om het wat makkelijker te vragen, vroeg ik aan jou een plaatsnaam in een nummer. En Brenda die stuurde eigenlijk binnen na een halve minuut deze mail. Heeft ze hele mooie herinneringen aan. Het is het liedje van haar en haar partner. En er zit een plaatsnaam in met allemaal uitroeptekens, stuurt ze. Ik draai hem voor je, Brenda. Bluff met Liefs uit Londen hoor je hier op Centraal Plus.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

week op in reverse de nieuwste Teddy Swims. En ik moet dan gelijk een rectificatie maken. Want ik draaide Teddy Swims al met Mr. Know-It-All. Eerder vanmorgen. En toen zei ik de nieuwste Teddy Swims. Maar dat is helemaal niet waar natuurlijk. Want Break Up in Reverse is nieuw. Dus bij deze de rectificatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug duurt er 10 minuten langer over. Twee rijstroken zijn dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Teddy Swims, Break Up in Reverse.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: En George Ezra met Green Green Grass. En daarmee is inmiddels de donderdagmiddag een feit. Welkom. Zometeen neem ik je even mee terug naar gisteren. Toen was, of eigenlijk nu is, het jeugddorp in Leiden. Dat is er 2 weken voor kinderen uit Leiden. Mogen hutten bouwen en zo. Nou ja, maandag zijn ze daar gestart. Wij zijn daar een kijkje gaan nemen met het Centraal Plus Nieuws. De reportage hoor je zometeen. Net als Greedy van Tate McRae. De pluster van Ella Langley. Tunes in Texas hoor je zometeen. Na de Swedish House Mafia en Save the World.
2: Rio!

0: belangrijkste plaat die wij denken als DJ's dat dit een hele grote hit kan gaan worden. Jorde, Choosing Texas, de nieuwste plustrack, wordt trouwens weer gekozen komende zaterdag om 7:15 in de 30. Daarin telt Erwin Prins de 30 grootste Central Plus hits af en maakt hij dus die nieuwe plustrack bekend. Zometeen, dan hoor je hier Jelly Roll, ook Roxy Dekker komt eraan, maar eerst gaan we naar het jeugddorp in Leiden. Dat vindt plaats. Er worden weer hutten gebouwd, 2 weken lang in verschillende shifts. Nou, zometeen legt organisator Jordi er meer over uit. Maar eerst een enthousiast kind dat haar hut laat zien aan onze cameravrouw Brigitte.
1: Welkom bij mijn hut. Je kan de tasjes daar neerleggen. En hier maken we zoals iets dat we kunnen knippen.
2: Yeah! We staan op dit moment in het Leidshout bij de atletiekbaan. En daar hebben wij het veld naast de atletiekbaan eigenlijk helemaal geconfiskeerd om hutten op te bouwen, te sporten, te spellen, theater te doen en te knutselen. Voor zover ik weet zijn we redelijk populair. We hebben inderdaad zo rond de 265 kinderen gemiddeld per dag. Vandaag lopen er 304. En in principe mogen alle kinderen allebei de weken komen. En daar maken ze ook goed gebruik van.
3: Alleen maar hutten bouwen eigenlijk. Ja.
4: Wij hadden vandaag voetbal en bouw gedaan.
5: Ja, nou, hij. Ik vind hutten bouwen zelf het leukst. Daarna sporten, spel, daarna knutselen en daarna theater.
6: De Gangsters!
7: Welkom bij ons hut. En onze hut heet De Mokro's. Hier zit een bar. Dit is de menukaart. En hier staat menu. En als je deze menukaart krijg je gewoon gratis.
2: We hebben 10 tot 12 vrijwilligers die daar het hele jaar mee bezig zijn. En rond de 40, 45 vrijwilligers die dan in die 2 weken ook echt aanwezig zijn. We organiseren natuurlijk gewoon om de kinderen een leuke zomer te bezorgen. En omdat we het zelf ook heel erg leuk vinden.
8: Ik vind dansen heel leuk, hutsen bouwen ook heel erg, op het springen is ook heel erg.
9: En waarom vind jij je jeugddorp zo leuk?
10: Omdat je heel veel activiteiten kan doen. Knutselen, een hutje bouwen en nog meer dingen.
11: Onze hele beest is helemaal stuk.
12: We waren de tweede. Met de
13: eigenlijk zouden we denken de eerste zijn.
14: Als het niet helemaal zou ingestort zijn.
13: Ja. Okay.

0: Stay Never Leave. Het is tijd voor het nieuws van 12:30 met Robert Beurzen. Daarna meer muziek hier. Je hoort onder andere Just Stay, Jack Style en John Turn the Lights Off. En John Mayer met Last Train Home.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beurzen. Duinwachters van Dunea hebben vannacht de Wassenaarse duinen bewaakt om eventuele nieuwe branden snel te signaleren. Gistermiddag legde een flinke duinbrand zo'n 50 hectare in de as bij de Wassenaarse slag. Brandweer sloeg groot alarm en ontruimde de omgeving, waaronder een hotel en een aantal strandtenten. Er is vannacht geen nieuwe brand ontstaan. De bestuurder van een bakwagen heeft gisteravond een inschattingsfout gemaakt. Dat gebeurde op de Doelengracht in Leiden. Bij het maken van de bocht raakte hij de gevel van een winkelpand. Omdat er mogelijk sprake zou zijn van instortingsgevaar, kwam de brandweer groots ter plaatse. Brandweerlieden hebben de situatie onderzocht en veiliggesteld. Het gevaar bleek uiteindelijk mee te vallen. De bakwagen is door een berger weggesleept. En gistermiddag is Jeugddorp Leiden officieel geopend. Voor de 61ste keer kunnen kinderen uit Leiden 2 weken lang knutselen, hutten bouwen, toneelspelen en sporten. Sinds vorig jaar gebeurt dat op een nieuwe locatie, namelijk naast de baan van Leiden Atletiek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig, maar dankzij de stevige westenwind loopt de temperatuur niet hoger op dan 20 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Huntrix en Golden aan het einde van Rudo voor deze donderdag. Zometeen dan hoor je hier non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag om 3 uur dan is Elmar hier weer met de Centraal Plus Middagshow. Natuurlijk ook weer gasten bij hem in de studio. En het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Ik ben er morgen weer met onder andere New Music Friday voor de vrijdageditie van Rudo. Dus een hele fijne donderdag. Geniet van het weer en nu van Sesh.

Supermarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: Jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied de Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastián in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Duinwachters van Dunea hebben vannacht de Wassenaarse duinen bewaakt om eventuele nieuwe branden snel te signaleren. Gistermiddag legde een flinke duinbrand zo'n 50 hectare in de as bij de Wassenaarse slag. Brandweer sloeg groot alarm en ontruimde de omgeving, waaronder een hotel en een aantal strandtenten. Er is vannacht geen nieuwe brand ontstaan. De bestuurder van een bakwagen heeft gisteravond een inschattingsfout gemaakt. Dat gebeurde op de Doelengracht in Leiden. Bij het maken van de bocht raakte hij de gevel van een winkelpand. Omdat er mogelijk sprake zou zijn van instortingsgevaar, kwam de brandweer groots ter plaatse. Brandweerlieden hebben de situatie onderzocht en veiliggesteld. Het gevaar bleek uiteindelijk mee te vallen. De bakwagen is door een berger weggesleept. En gistermiddag is Jeugddorp Leiden officieel geopend. Voor de 61ste keer kunnen kinderen uit Leiden 2 weken lang knutselen, hutten bouwen, toneelspelen en sporten. Sinds vorig jaar gebeurt dat op een nieuwe locatie, namelijk naast de baan van Leiden Atletiek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig, maar dankzij de stevige westenwind loopt de temperatuur niet hoger op dan 20 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beurse. Duinwachters van Dunea hebben vannacht de Wassenaarse duinen bewaakt om eventuele nieuwe branden snel te signaleren. Gistermiddag legde een flinke duinbrand zo'n 50 hectare in de as bij de Wassenaarse Slag. Brandweer sloeg groot alarm en ontruimde de omgeving, waaronder een hotel en een aantal strandtenten. Er is vannacht geen nieuwe brand ontstaan. De bestuurder van een bakwagen heeft gisteravond een inschattingsfout gemaakt. Dat gebeurde op de Doelengracht in Leiden. Bij het maken van de bocht raakte hij de gevel van een winkelpand. Omdat er mogelijk sprake zou zijn van instortingsgevaar, kwam de brandweer groots ter plaatse. Brandweerlieden hebben de situatie onderzocht en veiliggesteld. Het gevaar bleek uiteindelijk mee te vallen. De bakwagen is door een berger weggesleept. En gistermiddag is Jeugddorp Leiden officieel geopend. Voor de 61ste keer kunnen kinderen uit Leiden 2 weken lang knutselen, hutten bouwen, toneelspelen en sporten. Sinds vorig jaar gebeurt dat op een nieuwe locatie, namelijk naast de baan van Leiden Atletiek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig, maar dankzij de stevige westenwind loopt de temperatuur niet hoger op dan 20 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, meldde Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brandweer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. De middagshow van Centraal Plus is begonnen met Chris Brown naar Alex Warren. Dit is Passenger.

Deze man staat ook wel bekend als de rapper met de losse handjes. Chris Brown, je hoorde Yeah. En daarvoor Alex Warren, een hit uit de 30 met Passenger. Het is de middagshow van Centraal Plus, donderdag 6 augustus. En bij deze heet ik je van harte welkom. Ik moet zeggen, het is wel even fijn. Vandaag even een dagje wat lagere temperaturen, zo'n 20 à 22 graden. Maar ja, het is wel een kleine voorbode op wat gaat komen. Want het belooft namelijk komend weekend weer echt heel erg warm te gaan worden. Met zondag temperaturen oplopend tot misschien wel zo'n 30 graden. En wederom geen druppeltje regen. Dus ja, die droogte die blijft in ieder geval nog eventjes oplopen. En er is een oproepje gedaan vanwege een mogelijk watertekort. Ook in onze regio. Minder lang douchen en de tuin niet sproeien met drinkwater. Met andere woorden, ja, het is een beetje pas op de plaats maken. Het nieuws uit de regio, dat vind je op onze website centraalplus.nl. En dit is Sienna Spyro, Die on this Hill.

Layla. Cloud, Layla en Sienna Spyro met het mooie Die on this Hill. En die hoorde je bij Centraal Plus. Een motorrijder is vanmorgen zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. En dat gebeurde met een personenauto op de Roosevelt-straat in Leiden. Nou, die hulpdiensten die waren gelukkig snel ter plaatse om het slachtoffer te behandelen. En de motorrijder is vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. En die Roosevelt-straat in Leiden is ook enige tijd afgesloten geweest. Inmiddels wel weer geopend. En er is ook onderzoek gedaan naar de toedracht van het voorval. Ja, meer nieuws, onder andere uit Leiden, maar ook al het nieuws uit Voorschoten. Want Voorschoten controleert strenger op fietsen in de schoolstraat. Dus eventjes een kleine reminder, want dat mag daar dus niet. Je vindt het allemaal op onze eigen website. Zometeen, The Script, No Good and Goodbye. Na Bakermat en Rani, dit is I Love Life.

0: when.
1: Chef Special, If Not Now Then When en Justin Timberlake, Rock Your Body. Centraal Plus met zometeen de tv-update. Ook Temper City, een hit uit de 30 met Self Aware, komt eraan. En Mr. Props, Waves in de Robin Schulz remix. Na weerverkeer en regionieuws, hier is Robert.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een motorrijder is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Dat gebeurde op de Rooseveltstraat ter hoogte van de Sligo in Leiden. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ze hebben het slachtoffer behandeld en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Zwembad Het Wedde in Voorschoten is tot halverwege deze maand dicht voor onderhoud. Sinds zondag is het zwembad helemaal gesloten en dat duurt nog tot 15 augustus. Tijdens het onderhoud wordt het zwembad klaargemaakt voor het nieuwe zwemseizoen. En politieke partij Sleutelstad organiseert op zaterdag 22 augustus een bijzondere wandeling door de Leidse binnenstad. Met een groot ganzenbord als leidraad wil de partij op een laagdrempelige manier in gesprek gaan met inwoners over wat er speelt in de stad. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 14 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 21 graden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Temper City en Self-Aware.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Brigitte, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Gaan wij het nou echt hebben over gehaktballen?
2: We gaan het echt hebben over gehaktballen. Als ik er ben, gaat het over eten.
0: Lekker. Een gehaktballetje. Hoe eet jij die het liefst?
2: Toch met een beetje mayo erbij.
0: Ja, ik vind dus een balletje rood-wit heel lekker. Ik heb dat ooit vroeger in de koffietent geleerd. Dat is een balletje met mayonaise en curry.
2: Met curry, oké. Okay.
0: Ja,
2: ik ben zo geen curry fan,
0: rood-wit. Maar... Oh, ja, dat vind ik wel lekker. Een beetje curry op zijn tijd. Hey, maar gaan we het alleen maar over gehaktballen hebben? Of heeft het nog een thema?
2: Het heeft nog een thema natuurlijk. Er is een reden waarom we het over gehaktballen gaan hebben. Het is natuurlijk zomervakantie. Dus Sol in Leiden die organiseert allerlei activiteiten. En die hebben nu een echte soort van gehaktballenbakwedstrijd gemaakt. Voor allemaal kinderen uit Leidse wijken.
0: Oké. En heb je die dan ook mogen proeven? Of is het dan weer aan je neus voorbij gegaan?
2: Ja, bij mij is het helaas aan mijn neus voorbij gegaan. Ik baal er echt van. Ja.
0: Dat is dan wel weer jammer. Maar het is dus een echte zomervakantieactiviteit. Weet jij ook of er meerdere van dit soort activiteiten aan gaan komen in de komende weken?
2: Ja, zeker. Ze gaan nog met van die subborden gaan ze de grachten van Leiden gaan ze schoonmaken. Er komt een heus zomerfestival. Dus er is de aankomende tijd heel veel te doen in Leiden.
0: Nou, superleuk natuurlijk. Belooft ook nog voorlopig heel erg mooi en warm weer te gaan worden. Volgende week weer temperaturen van boven de 30 graden.
2: Oh, jeetje. Ik weet oprecht heb ik blij mee ben.
0: Ja, het begint een beetje standaard te worden.
2: Ja, serieus, ja.
0: Ik vertelde van de week al in de middagshow dat als het dan een beetje mooi weer begint te worden in maart en april, dan willen we meteen buiten zitten, buiten lunchen, in het zonnetje zitten. Ja, en ik betrap mezelf er nu op dat ik gewoon heel vaak binnen zit.
2: Ja, omdat het gewoon te warm is.
0: Te warm of het begint normaal te worden.
2: Ja, precies dat ja.
0: Begint te wennen.
2: Eigenlijk wel, dat
0: warme
2: is jammer.
0: Zomers. Nou, vanavond daar veel meer over op tv. Ziggo kanaal 40 en 45 en KPN Telfort, XS4AL en Tele2.

Pink, Lily Rose Cooper, True Love. En ook Anouk, classic uit 2004, Girl. Die hoorde je tijdens de middagshow van Centraal Plus. Jugal en Solto, samen scoren ze een van de grotere zomerhits van dit jaar. Met Jamaican, die ga je horen na de nieuwste van Davina Michel. Dit is bij Centraal Plus, Would I Be Friends With Me?

Ah, dit is toch lekker? Jugal en Salto met Jamaican en Davina Michelle. Would I be friends with me? Ondertussen bijna 4 uur geworden. En dat betekent dat het laatste werkuurtje van deze werkdag min of meer is ingegaan. En ik krijg zometeen bezoek in de studio. Het is wethouder Angelique Beekhuizen uit Zoeterwoude. En we gaan het hebben over een enquête. Die is afgerond en dat heeft dan ook weer te maken met jongeren. Nou, zometeen daar alle details over. En nu Shakira, dit is Zoom.

0: Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie?
2: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou hij 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerk en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
5: voor jou. De middagshow staat aan met Armin van Buuren en This Is What It Feels Like.

is live. Het is de op twee na rijkste DJ van Nederland met een vermogen tussen de 50 en de 75 miljoen. En dan vraag je je vast af, wie is dan de allerrijkste? Hij heeft altijd baas boven baas. Tiësto, hij heeft een vermogen tussen de 170 en 180 miljoen euro. Armin van Buuren en This Is What It Feels Like, die hoorde je bij Centraal Plus. Het is donderdagmiddag, even na vieren en de middagshow staat aan. Met nieuws, ja, wederom vanaf de Rozeveltstraat in Leiden. Want de brandweer is vanmiddag opgeroepen voor een ongeval met gevaarlijke stoffen bij een privékliniek. Zou zijn gebeurd bij een pand van Bergman Clinics aan dus de Rozeveltstraat in Leiden. Een woordvoerder meldt dat er bij het ongeluk een onbekende hoeveelheid van een gevaarlijke stof is vrijgekomen. En om welke stof dat dan exact gaat, is niet bekendgemaakt. De hulpdiensten die rukten massaal uit en hebben een deel van de omgeving rondom het pand afgezet. Nou, dat en meer vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Ik heb zometeen bezoek hier in de studio. Dat is wethouder Angelique Beekhuizen. En we gaan het hebben over een enquête die is speciaal gehouden voor jongeren. De uitkomst is er en ik ben heel erg benieuwd naar de resultaten. En nu hoor je Bruno Mars. Dit is All My Soul.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, If We're Our Boy. En daarvoor Bruno Mars en All My Soul. En die hoorde je bij Centraal Plus, waar wij het gaan hebben over een enquête. Een enquête die is gehouden in Zoeterwoude, speciaal voor jongeren. En aangeschoven in de studio is wethouder Angelique Beekhuizen. Angelique, welkom.
2: Ja, dankjewel. Goedemiddag.
1: Ja, een enquête en die is speciaal voor jongeren. Eigenlijk om te kijken, waar is er nou behoefte aan en wat willen zij binnen het dorp?
2: Ja, dat klopt. We zijn bezig met het actualiseren van het speelbeleid, zoals we dat met een mooi woord noemen. En daarin hebben we dus eigenlijk de input van kinderen en jongeren nodig om te weten te komen wat zij vinden van de huidige plekken. Maar ook wat zij missen en wat ze graag zouden willen. Nou ja, ik zeg altijd, zij zijn de experts op spelen. Wij kunnen als volwassenen wel bedenken van nou, er zal dit missen of er moet dat bij. Maar zij weten dat wel. Dus vandaar dat we die enquête hebben uitgezet. En gaan we een speelplan maken. En gaan we een aantal dingen van die genoemd zijn, gaan we ook meenemen.
1: En hoe heeft die enquête er dan uitgezien? Waren dat open vragen? Waren dat meer keuzevragen? En ja, hoe is deze opgesteld? Met welke gedachten?
2: Het is een digitale enquête geweest die ze met een QR-code konden scannen. Er stonden verschillende vragen in, zodat ze gewoon zoveel mogelijk ook hun meningen konden uiten. Want dat vinden we het belangrijkste van.
1: Hoeveel kinderen hebben deze uiteindelijk ingevuld? En in welke leeftijdscategorie moet ik dat een beetje zien?
2: 91 kinderen hebben hem ingevuld. Daar ben ik heel erg blij mee, want dat is echt wel heel veel. Zeker zo in die periode richting de zomervakantie. Dat ze daar toch de moeite voor hebben genomen. En de belangrijkste groep die heeft gereageerd is tussen de 10 en de 14 jaar. Er zit er ook wel voor en na. Maar daar zitten zeg maar de meeste kinderen die geantwoord hebben.
1: Dat is echt een hele nette score. 91 kinderen, ook nog in een leeftijd waarvan je zegt, ja, gaan ze dat doen, ja of nee? Maar eigenlijk hebben ze massaal gehoor gegeven aan de oproep van de gemeente.
2: Ja, zeker. En dat stemt me heel positief voor de betrokkenheid van de jeugd in Zoeterwoude.
1: Want hoe belangrijk is het zeg maar om die leeftijdscategorie bij misschien wel de politiek te betrekken om echt te kijken waar er nou behoefte aan is, wat ze wel en vooral ook niet willen?
2: Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je zo jong mogelijk al je mening durft te ventileren. En eigenlijk dat het een beetje vanzelfsprekend wordt. Dat als jij een bepaalde mening hebt, als je iets signaleert in je dorp, dat je dan ook gewoon de politiek kan opzoeken. Want feitelijk representeren zij alle inwoners in het dorp. Dus als je dat vroeg leert, dat je ze kunt benaderen met jouw ideeën, dan is dat denk ik heel goed en een goede leerschool voor later ook om die politiek te kunnen bereiken.
1: En heb je een aantal voorbeelden van ideeën die geopperd zijn waarvan jullie misschien denken dat is leuk of enthousiast van zijn geworden?
2: Een van de dingen die ik hoorde was dat ze uitdagende toestellen willen in de speeltuinen die er zijn. Dus ik ben eigenlijk wel ook benieuwd nog wat voor toestellen dat zijn. Nou ja, dat hebben we nu nog niet uitgekristalliseerd, maar dat ga ik vast horen. Ik ben wel benieuwd wat dat gaat worden. Een ander is een ontmoetingsplek, dat verbaast me niet. Maar ik ben wel blij ook dat ze dat zo nadrukkelijk ook noemen. En eigenlijk één ding van wat eigenlijk altijd wel naar voren komt in Zoeterwoude, dat heb ik ook gemerkt toen ik op school langs ging, is dat ze gewoon heel graag voetballen.
1: Dat is altijd een mooie sport en dat werkt ook altijd. Dus er is werk aan de winkel. Hoeveel ideeën, denk jij, gaan er uiteindelijk ook gerealiseerd worden?
2: Dat kan ik nu nog niet zeggen. Het is natuurlijk ook gewoon heel erg afhankelijk van hoeveel die ideeën kosten en hoeveel geld de gemeenteraad ons ter beschikking gaat stellen om uitvoering te geven aan het speelplan. Maar het speelplan is aan het eind van het jaar verwachten wij klaar. Dan gaan we het voorleggen aan de raad. En dan zullen we ook weten hoeveel we kunnen realiseren.
1: Want er gaan ook nog bezoeken gebracht worden aan leerlingen. Is dat al gebeurd bij de groepen 7, maar ook nog bij de wat ouderen, toch?
2: Nou, we gaan niet zozeer bij leerlingen langs, maar we gaan een bijeenkomst ook organiseren voor de wat oudere doelgroep nog. Die is nog niet gepland. Dus ik zou zeggen, als jij jongeren bent, is het te houden, hou even je socials in de gaten. Want dan weet je wanneer je aan kunt schuiven.
1: Want is het dan makkelijk om deze doelgroep sowieso te bereiken? Ze zijn of veel op straat, zitten heel veel online. Hoe zorgen jullie ervoor dat deze doelgroep echt betrokken wordt bij wat er gebeurt in het dorp?
2: In dit geval hebben we eigenlijk ook gewoon QR-codes op speelplekken neergehangen. We hebben postertjes gemaakt. We hebben via de social media reuring aan gegeven. Dus we proberen op allerlei manieren de jongeren te bereiken. En we hopen ook dat ouders meekijken. Dat als het jongeren zelf niet bereikt, bijvoorbeeld op Facebook zitten vaak eerder ouders dan kinderen, dat die ouders dan ook die kinderen kunnen aangeven, goh joh, je kan je mening geven, doe even mee.
1: Nou ja, 91 kids hebben dat dus gedaan. En nou zijn er ook een aantal kinderen die zijn in de prijzen gevallen. Doordat ze deze hebben ingevuld, die enquête.
2: Ja, dat klopt. We hebben drie gelukkige prijswinnaars geloot vanuit de kinderen die mee hebben gedaan. Twee zijn er inmiddels langs gekomen. Het was één meisje en een moeder van een van de kinderen. Want die kon zelf niet komen omdat hij druk was met allerlei andere dingen. En één bon ligt nog te wachten. Dus die gaat er binnenkort ook uit.
1: Wat tof. Wat waren de reacties?
2: Nou, in ieder geval, ik heb ze allebei uitgereikt. En eigenlijk waren allebei de reacties heel erg enthousiast. Leuk natuurlijk dat je zo'n bon krijgt. Maar ook heel blij dat ze hun mening hadden kunnen geven. En kunnen meedenken aan het speelbeleid in Zoeterwoude. Daar was eigenlijk heel veel enthousiasme over.
1: Ga ik er zomaar even vanuit dat dit dus een geslaagd project is. En dat er nog van alles mee gaat gebeuren. Zou dit dan vaker kunnen gaan gebeuren? De mening van de inwoners, jong, oud, dat het op deze manier zeg maar wordt gepeld?
2: Zoals u weet hebben we een nieuwe coalitie. En in die coalitie hebben we ook afgesproken dat we vaker de inwoner gaan opzoeken. Om inderdaad te participeren, zoals ze dat met een mooi woord noemen. Maar inderdaad gewoon hun mening te peilen. Maar ook soms ook belangen op elkaar af te wegen. Soms is het ook gewoon een luisterend oor bieden. Het kan allerlei vormen hebben, maar het is wel heel belangrijk inderdaad dat we gewoon die inwoners spreken.
1: En dit is gewoon een geslaagde proef. 91 kinderen hebben deze ingevuld. Er gaat dus nog een beetje gepraat worden met ze. En wanneer kunnen we dan iets gaan zien? Want daar gaat ongetwijfeld iets mee gaan gebeuren. Wanneer gaat dat besproken worden in bijvoorbeeld de gemeenteraad in Zoeterwoude?
2: Nou, we verwachten aan het eind van het jaar dat het plan klaar is en dat we het dan kunnen voorleggen. Dus dat zal of aan het eind van het jaar of begin volgend jaar zijn.
1: We gaan het in de gaten houden. Wethouder Angelique Beekhuizen, dank voor de toelichting.
2: Graag gedaan.
3: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: Dualipa, Illusion en Ella Langley. Het is deze week de hele week de plus track. De dikste tip voor de 30 en die heet Choose in Texas.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Even de poll met je doornemen. Partij voor de Dieren wil de paardenmarkt in Voorschoten gaan verbieden. Wat

0: vind jij daarvan? 28% is het er eigenlijk helemaal mee eens. Dieren zijn niet voor vermaak van publiek. Wat een onzin, kan geen kwaad, dat zegt 65%. En 7%, ja, die zweeft een beetje in het midden. Die weet het eigenlijk niet. Morgenavond de uitslag in het weekoverzicht. Stemmen kan je doen online via centraalplus.nl en ook onze nieuwsapp. En ja, wat vind je ervan? Ze willen het verbieden. Ja, of dat ooit gaat gebeuren, dat vraag ik me af. Wel zijn de regels steeds strenger geworden. En de NVWA die is langs geweest om te kijken hoe is het nou gegaan de afgelopen editie. En die hebben geen overtredingen geconstateerd. Dus dat is positief. Wij zijn benieuwd. De uitslag van de poll morgen dus. En stemmen, dat doe je op de volgende manieren.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En wij zijn richting het einde van de werkdag met de middagshow van Centraal Plus. Deze band komt uit Nederland en het liedje is gloedje nieuw. Dit is Oh My God. Je hoort Rondé.
2: She

0: het is een beetje zo'n tekst die zomaar op een t-shirt zou kunnen staan. Oh my god, met een uitroepteken. Rondé, de nieuwste, die hoorde je bij Centraal Plus. Het is de middagshow, inmiddels bijna 4:58 geworden. Donderdag, het is 6 augustus, met zometeen Joyce Tissen in de studio. Want in september dan gaat Inclusio Leider Dorp weer starten met 3 gratis nieuwe cursussen. En dat heeft alles te maken met valpreventie. Nou, hoe dat zit en vooral voor wie het is, daar straks alle details over. Ook een X-Plus track van Chris Cross Amsterdam met Luisa Sonza en Willy William. My Oh My, die heb ik voor je klaarstaan. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Een motorrijder is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Dat gebeurde op de Rooseveltstraat ter hoogte van de Sligo in Leiden. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ze hebben het slachtoffer behandeld en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Zwembad Het Wedde in Voorschoten is tot halverwege deze maand dicht voor onderhoud. Sinds zondag is het zwembad helemaal gesloten en dat duurt nog tot 15 augustus. Tijdens het onderhoud wordt het zwembad klaargemaakt voor het nieuwe zwemseizoen. En politieke partij Sleutelstad organiseert op zaterdag 22 augustus een bijzondere wandeling door de Leidse binnenstad. Met een groot ganzenbord als leidraad wil de partij op een laagdrempelige manier in gesprek gaan met inwoners over wat er speelt in de stad. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 14 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 21 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ryan Rimes, Can't Fight the Moonlight. En de nieuwste van Criss Cross Amsterdam, die heet My Oh My. We gaan het hebben over valpreventie. In de studio is Joyce Tissen van Inclusio Leiderdorp. Joyce, een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, valpreventie, daar gaan weer een aantal cursussen aankomen. En dan ben ik meteen wel even benieuwd, voor wie zijn die nou precies? Zijn dat echt voor oudere mensen of ook voor jongere mensen die misschien wat minder goed ter been zijn?
1: Nee, de cursussen zijn officieel vanaf 65 plus.
0: Dus eigenlijk voor de wat oudere mensen. En is het dan de eerste keer dat dit gebeurt of is het een terugkerend iets?
1: Het is een terugkerend iets inderdaad, ja. Dus het is nu, we zijn 2024 begonnen. Dat was wel een beetje een opstartjaar. Vorig jaar gedraaid en dit jaar ook weer. En dan is het voor volgend jaar weer even kijken hoe de gelden gaan lopen. Want het wordt allemaal gefinancierd vanuit de Rijksoverheid, zelfs via de gemeente. Dan mogen wij de uitvoering doen, maar dat weten we dan nog niet.
0: Want hoe zit dat dan precies? Kan iedereen zich aanmelden? En is het dan zo dat dat gratis is? Of wordt dat bijvoorbeeld door de verzekering gedekt?
1: Nee, het eerste. Dus dat is inderdaad iedereen van 50 jaar en ouder kan zich aanmelden. En de cursussen zijn gratis. En in principe is er dan een soort van screening. Of je laag, matig of hoog valrisico hebt. En wij moeten dan degene met een matig of laag valrisico mogen wij in de valpreventiecursus aanbieden. Hoog valrisico moet in principe naar de fysiotherapeut. Alleen, dat is een heel lang verhaal. Maar dat werkt nog niet zoals het zou moeten. Want dat moet wel vergoed worden voor de zorgverzekeraar. En daar zitten wat strubbelingen. Waar gewoon landelijk, hè. Dus dat is niet alleen hier. Maar dat is ooit de opzet geweest. Maar wij kunnen gewoon alle cursussen vol krijgen. En iedereen die we helpen, of het nou laag of hoog valrisico heeft, is er één natuurlijk.
0: Maar neem mij even mee in de wereld van het vallen. Gelukkig ben ik daar niet heel erg bekend mee. Ik hoor je zeggen laag of hoog risico.
1: Ja.
0: Wat is dat dan precies en waar moet ik aan denken?
1: Nou, dat kan bijvoorbeeld komen omdat je slechter ter been bent. Hè? Dat is een van de vragen die in een hele korte screening wordt gesteld. Je kan bang zijn om te vallen. Dan loop je ook wel anders, minder zelfverzekerd over straat. Maar het kan ook zijn dat je, en dat gebeurt ook in de cursus, dat je tips erop en rond het huis krijgt. Van, waar kan je nou op letten? Want dat zit hem in medicijngebruik. Het zit hem in je ogen, je oren. Het kan natuurlijk op veel meer. Het is niet alleen maar of je nog vitaal bent, maar het zit hem in veel meer bijzaken eigenlijk die ook belangrijk zijn in het voorkomen van vallen.
0: En zijn het ook vaak bijvoorbeeld hulpstukken? Ik denk aan een beugel die je dan vaak hebt bij de douche en bij de toilet. Weet je wel, toch handelingen die je heel vaak doet en waar je misschien wat extra hulp bij zou kunnen gebruiken?
1: Zeker, ja. Soms zijn het kleine oplossingen die het net even wat makkelijker maken. Maar ook schoeisel bijvoorbeeld. Hè? Wat voor schoenen doe je thuis aan? Hè? Als je wat moeilijker ter been bent, loop je dan op hele slappe sloffen? Of doe je wat stevige sloffen aan? Ik zeg maar even, geef maar even een voorbeeld. Dat zijn ook aandachtspunten.
0: Dus eigenlijk ook een stukje bewustwording.
1: Zeker, zeker. Maar daarnaast ook het doen van oefeningen. Om je spieren weer even te activeren. Dan wel bij te houden als het ware. En vooral de spiergroepen die helpen om jou goed op de been te houden.
0: Want hoe belangrijk is bewegen dan? Want stel nou, je beweegt nooit, je sport nooit, je loopt veel te weinig. Is het dan ook zo dat je automatisch meer klachten krijgt qua evenwicht bijvoorbeeld?
1: Een groter risico hebt. Het is niet automatisch dat, maar je hebt wel een groter risico dat je dat hebt. Ja.
0: Dus eigenlijk, bewegen is misschien wel het allerbelangrijkste. Ja. En hoe gaat dan zo'n cursus er precies uitzien? Hoe lang duurt dat? Hoeveel mensen doen er mee aan zo'n cursus? Dag, middag?
1: De cursussen die wij aanbieden, dat zijn wekelijkse bijeenkomsten 13 maal. Dus 13 weken achter elkaar. Daar worden de spierversterkende oefeningen gedaan. Die ieder op zijn eigen niveau en tempo kan uitvoeren. En daar zit een stukje informatie aan vast. En dat is een uur per week. Daarnaast krijg je een boekje mee met wat huiswerkoefeningen. Want herhalen is natuurlijk belangrijk.
0: Ja.
1: En ook vooral na de cursus daarmee door blijven gaan is ook belangrijk. Dus vandaar dat er ook een mooie boek bij is. En dat is dus voor 13 weken.
0: En die cursus gaat dus beginnen in september, over een paar weken. Is het dan belangrijk om jezelf aan te melden of kan je gewoon binnenlopen?
1: Nee, het is belangrijk om jezelf aan te melden. Want we hebben wel wat gegevens nodig. En dat aanmelden, dat kan via Inclusio in de Sterrentuin, gewoon aan de balie. Je kan naar ons bellen. En valpreventieleidendorp@inclusio.nl is het mailadres waar je bij mij uitkomt. En dan kan ik het verder met je. En ook op de website trouwens kunnen we ook inschrijven tegenwoordig.
0: En die cursus gaat dus gegeven worden in de Sterrentuin. Maar hoeveel mensen zitten er dan?
1: Ja, bij RCL, tijdens Clubhuis de Derde Helft. Dus twee locaties, ja.
0: En hoeveel mensen zitten er dan in één zo'n cursus? Wat is het maximaal aantal deelnemers?
1: Maximaal is 17. En gemiddeld zitten er tussen de 10 en de 15.
0: Oké. Nou ja, in ieder geval belangrijk, zeker mocht je wat minder te been zijn of je bent dus bang om te vallen. Stel nou dat je nog net geen 65 bent, maar je hebt wel wat hulp nodig en je wil heel graag tips. Ben je dan ook welkom of is echt de ondergrens die 65?
1: Nee, als er nog plek is, dan hebben we liever dat de plek gevuld is dan dat die leeg blijft. Dus ja, mag je zeker proberen.
0: Uiteindelijk heel erg belangrijk om daar dus aan mee te gaan doen. Is het ook zo dat jullie actief bijvoorbeeld gaan flyeren in de wijken of in bijvoorbeeld verzorgingshuizen?
1: Nou, de ervaring leert dat we als mensen dit lezen en horen in de media en de mensen die ik al heb staan op de wachtlijst worden benaderd, dat de cursus al aardig vol zit. Dus heel actief zijn we niet. Maar wanneer er nog plekken over zijn na deze kanalen te hebben bewandeld, dan doen we dat wel.
0: Dus eigenlijk moet je er gewoon heel snel bij zijn.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: En dan raak je uiteindelijk vanzelf weer in balans. Dat is altijd mooi meegenomen. Nogmaals, voor meer informatie aanmelden en de website voor meer info.
1: Ja, inclusioleidendorp.nl is de website waar je sowieso alles op kan vinden. En anders, als dat lastig is, dan kan je altijd even langskomen bij ons in de Sterrentuin op de Van Diepeningenlaan.
0: En de cursus gaat dus beginnen in september. Joyce Tisse, dank voor de toelichting.
1: Graag gedaan.
2: Centraal Plus. Centraal Plus. Meer voor jou.

Axwell met Ingrosso, Dreamer. En ook hoorde je Shawn Mendes en Treat You Better bij Centraal Plus. En daarvoor had ik Joyce Tissen in de studio om te praten over een, noem het eventjes, nieuwe cursus. Een cursus om goed te blijven staan, valpreventie en misschien ook wel tegen een soort van duizeligheid. Cursus gaat starten in Leiderdorp bij de derde helft en bij de Sterrentuin vanaf september. En voor meer informatie check dan eventjes morgen onze eigen website centraalplus.nl. Want je kan jezelf daarvoor aanmelden. Moet je 65 plus zijn en is het dan gewoon belangrijk dat je iets van dit wil opsteken. Dus altijd belangrijk, vanaf september gaat die cursus dus officieel beginnen. Het is inmiddels bijna 5 uur. Even na 5 de nieuwsupdate. Ga ik je meenemen de dag door. Wat gebeurde er allemaal in de regio Leiden en Wassenaar? En nu heb ik Sabrina Carpenter voor je. Dit is Stay.

Kleine Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: eigen jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer in het hele land, flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Eén file te melden in onze regio. Die staat op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 8 kilometer vanaf Den Haag-Zuid moet je rekening houden met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
4: voor jou. Taylor Swift en Anti-Hero en ook de nieuwsupdates staan voor je klaar. Centraal Plus. En dit is My Body Isn't Ready. Je hoort muziek van Samber.

0: Swift, ja, officieel zitten nog steeds in de witte broodsweken. Anti-Hero en daarvoor Somber met My Body Isn't Ready.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: op naar donderdagavond.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ah, lekker vandaag een soort van cooling down temperatuur tussen de 20 en de 22 graden. Maar let op, want het belooft dit weekend weer heel warm te gaan worden. Zondag, ik denk wel de warmste dag van deze week, met een temperatuur oplopend tot zo'n 30 graden. Ja, en dan aankomende maandag, dan begint de LSIT-week. Betekent dat het druk gaat worden, met name in het centrum van Leiden, met een aantal nieuwe studenten. Ja, ik zeg wel een aantal nieuwe studenten, maar dat zijn er denk ik een stuk of 3, 4, misschien wel 5.000. Gaan allerlei dingen doen, er gaan feesten aankomen, er komt een markt aan, ze moeten Leiden gaan leren kennen. En wij gaan er uitgebreid een verslag van doen de komende dagen, vanaf maandag, die LSIT-week. En nou, volgens mij belooft dat leuk, maar ook wel een heet weekje te gaan worden. Ik heb de nieuwsupdate voor je klaarstaan. Ga ik je even bijpraten over het nieuws van deze donderdag 6 augustus uit de regio Leiden en Wassenaar. En ook Tate McRae ga je horen naar Louis Capaldi, The Day That I Die.

0: Tate McRae, Sportscar en Luis Capaldi met The Day That I Die.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: En de update van vandaag beginnen we even in Voorschoten. Want zwembad De Wedde die is een tijdje dicht voor onderhoud. Wil je weten wanneer je daar dus niet terecht kan om daar baantjes te gaan trekken? Check even de website centraalplus.nl. Een toch wel dringende oproep vanwege watertekort en droogte in de regio. Minder lang douchen en de tuin niet sproeien met drinkwater. Ja, dan partij Sleutelstad. Zij gaan een ganzenbord wandeling organiseren om eens te horen en te zien wat er nou echt leeft in Leiden. En die eerste ganzenbordwandeling die gaat plaatsvinden op zaterdag 22 augustus. En gisteren had ik Esther van de partij in de studio. En zij vertelde daarover. En dat fragment dat kan je terugzien en luisteren op onze eigen website. Dan Voorschoten. Zij controleren strenger op fietsen in de Schoolstraat. Woningbouw naast Winkelhof een stap dichterbij. Dat is nieuws uit Leiderdorp. Ook was er nog een behoorlijk heftige aanrijding aan het einde van de ochtend tussen een auto en een motorrijder op de Roosevelstraat in Leiden. En Park Kronenstein die is voor een gedeelte afgesloten. En dat heeft dan weer te maken met takken die naar beneden kunnen vallen. En ja, ongetwijfeld heeft dat ook wel weer een linkje met de droogte. Dat en meer via onze gratis nieuwsapp die je kan downloaden en de website centraalplus.nl.

Centraal Plus, de middagshow in volle gang met Ed Sheeran en Overpass Gravity. En Human van David Guetta, Third Party en John Martin. En dat liedje dat werd dan bijvoorbeeld weer veel gedraaid een paar weken geleden tijdens Tomorrowland in België. Vanavond trouwens, Jos Moesman tussen 7 en 9. En nu hier op de radio van eigen bodem, Bluff. Dit is Harder dan ik hebben kan.

0: Like a belly dancer.
1: Belly dancer, Iman Beck en Harder Dan Ik Hebben Kan van Bluff. Centraal Plus staat aan, Eva Max, Maybe You're the Problem en ook Another en 45 Ultra en Talk to You, die ga je horen. En we gaan het hebben over het jeugddorp in Leiden. Dat is vandaag ook weer in volle hevigheid bezig. Gisteren zijn we daar een kijkje gaan nemen. En hoe dat klonk, nou, dat ga ik je laten horen na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een motorrijder is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Dat gebeurde op de Rooseveltstraat ter hoogte van de Sligo in Leiden. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ze hebben het slachtoffer behandeld en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Zwembad Het Wedde in Voorschoten is tot halverwege deze maand dicht voor onderhoud. Sinds zondag is het zwembad helemaal gesloten en dat duurt nog tot 15 augustus. Tijdens het onderhoud wordt het zwembad klaargemaakt voor het nieuwe zwemseizoen. En politieke partij Sleutelstad organiseert op zaterdag 22 augustus een bijzondere wandeling door de Leidse binnenstad. Met een groot ganzenbord als leidraad wil de partij op een laagdrempelige manier in gesprek gaan met inwoners over wat er speelt in de stad. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 14 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien. En de temperatuur loopt op tot 21 graden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De berm langs de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag staat in brand op knooppunt Prins Klausplein. Daar is de rechte rijstrook dicht en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is dicht. Voor knooppunt Prins Klausplein inmiddels een file van 8 kilometer vanaf Zoetermeer, 40 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Van Brie Noordbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu... meer muziek voor jou.

0: Ja, is wel tof eigenlijk. Dit liedje staat al wekenlang genoteerd in de top 10 van de 30. En ben je nou nieuwsgierig waar deze aankomende zaterdag te vinden is? Nou, het antwoord ga je krijgen van Erwin Prins tussen 5 en 7. Another en 45 Ultra en Talk to You and Maybe You're the Problem van Eva Max. Ja, het jeugddorp in Leiden, het is een begrip. Iedere zomervakantie worden er allerlei activiteiten georganiseerd. En onder andere worden er heel veel hutten gebouwd. Wij waren er gisteren bij aanwezig en onze cameravrouw Brigitte werd eigenlijk meteen een hut mee ingesleurd. Luister mee.
1: Welkom bij mijn hut. Je kan de tasjes daar neerleggen. En hier maken we zoals iets dat we kunnen knippen.
2: Yeah! We staan op dit moment in het Leidshout bij de atletiekbaan. En daar hebben wij het veld naast de atletiekbaan eigenlijk helemaal geconfiskeerd om hutten op te bouwen, te sporten, te spellen, theater te doen en te knutselen. Voor zover ik weet zijn we redelijk populair. We hebben inderdaad zo rond de 265 kinderen gemiddeld per dag. Vandaag lopen er 304. En in principe mogen alle kinderen allebei de weken komen. En daar maken ze ook goed gebruik van.
3: Alleen maar hutten bouwen eigenlijk. Ja.
4: Wij hadden vandaag voetbal en bouwen gedaan.
5: Ja, nou, hij. Ik vind hutten bouwen zelf het leukst. Daarna sporten, spel, daarna knutselen en daarna theater.
6: De Gangsters!
7: Welkom bij ons hut. En onze hut heet De Mokro's. Hier zit een bar. Dit is de menukaart. En hier staat menu. En als je deze menukaart krijg je gewoon gratis.
2: We hebben 10 tot 12 vrijwilligers die daar het hele jaar mee bezig zijn. En rond de 40, 45 vrijwilligers die dan in die 2 weken ook echt aanwezig zijn. We organiseren natuurlijk gewoon om de kinderen een leuke zomer te bezorgen en omdat we het zelf ook heel erg leuk vinden.
8: Ik vind dansen heel leuk, hutsen bouwen ook erg, op het springen ze ook heel erg.
9: En waarom vind jij je jeugddorp zo leuk?
10: Omdat je heel veel activiteiten kan doen. Knutselen, een hutje bouwen en nog meer dingen.
11: Onze hele wezen is helemaal stuk.
12: We waren de tweede. Met de
13: eigenlijk zouden we denken de eerste zijn.
14: Als het niet helemaal zou ingestort zijn.
15: Ja. Centraal Plus, meer voor jou.

Katy Perry en Firework en de Black Eyed Peas met Meet Me Halfway. Die hoorde je bij Centraal Plus met nu een liedje die vorige week in New Music Friday zat. Morgen trouwens weer een nieuwe om 11:15. Dan heb ik het over Justin en Sam Harper. Dit is Just a Little.

Animal. De dames van Cat Sai en Animal. En daarvoor Justin en Sam Harper met Just a Little. Einde van de middagshow voor donderdag 6 augustus. Morgen de laatste van deze werkweek. En dan gaan we richting de Vrijmibo en het weekend. En dat betekent dat ik je nu een hele fijne donderdagavond ga wensen. Vanavond Jos Moesman. Hij is bij je tussen 7 en 9. Voor nu, eet smakelijk. En dit is Alvaro Soler met Topic. En

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Ouddorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Rome, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door een bermbrand viel op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Prins Clausplein. Er staat 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht op knooppunt Prins Clausplein. En ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is voorlopig dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een motorrijder is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Dat gebeurde op de Rooseveltstraat ter hoogte van de Sligo in Leiden. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ze hebben het slachtoffer behandeld en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Zwembad Het Wedde in Voorschoten is tot halverwege deze maand dicht voor onderhoud. Sinds zondag is het zwembad helemaal gesloten en dat duurt nog tot 15 augustus. Tijdens het onderhoud wordt het zwembad klaargemaakt voor het nieuwe zwemseizoen. En politieke partij Sleutelstad organiseert op zaterdag 22 augustus een bijzondere wandeling door de Leidse binnenstad. Met een groot ganzenbord als leidraad wil de partij op een laagdrempelige manier in gesprek gaan met inwoners over wat er speelt in de stad. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 14 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na 12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein 7 kilometer file en een half uur vertraging door de bermbrand op knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook en de verbindingsweg naar de A4 richting Delft zijn nog dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
2: O mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
3: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
1: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
4: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
1: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Jos Moesman. Meer voor
6: jou. We gaan een grote tijdreis maken vanavond.

0: Na Waka Waka in 2010 is dit al de tweede nummer 1 hit die Shakira scoort. Dankzij een WK voetbal. Dai Dai samen met Burna Boy opent deze Centraal Bluesjos van donderdag 6 augustus. Na het nieuwe thema ongezongen titels van vorige week gaan we nu terug naar een thema dat al twee keer eerder voorbij is gekomen. Net als in week 8 en week 15 gaan we decennium hoppen. Het idee is om te kijken naar liedjes uit verschillende jaren die allemaal eindigen op hetzelfde getal, de jaren dan, zoals 8 en 5. En daar stop je dan telkens 10 jaar tussen, voilà, decennium hoppen. Deze keer ging ik niet voor het weeknummer om mijn keuze te maken, al gaan we wel kijken naar liedjes uit week 32, dus deze week. Ik ging uit van de datum 6 augustus en aangezien de 8 al is geweest in week 8, kom ik op de 6 uit.
1: Throwback Thursday.
0: We maken vanavond zodoende een tijdreis van 1966 tot 2016. Want ja, ik kan wel iets doen uit 2026. En ik heb dan ongeveer 30 keuzes van platen die nog in de 30 staan komende zaterdag. Maar dat zijn er nogal wat. Dus ik houd het in ieder geval tot en met 2016 als keuze. Er is alsnog genoeg te vinden over 60 jaar. Die je dan weer kunt onderverdelen in verschillende categorieën of reacties. Bij het horen van de platen. Oude en vertrouwde nummers. De oh ja, die was er ook nog. De goh, die heb ik lang niet gehoord. Ken je deze nog? En natuurlijk, totaal vergeten. Diverse van deze categorieën kwam ik tegen op nummer 32 van week 32. Verdeeld over de 60 jaar die we gaan bekijken. Je moet toch ergens een haakje hebben. Eén daarvan draai ik volledig. Wat betekent dat er 5 keuzes zijn die afvallen. Die wil ik niet zomaar voorbij laten gaan. Het is al een tijd geleden. Maar ik heb weer eens een ouderwetse compilatie voor jullie klaarstaan.

vijf liedjes die in week 32 op nummer 32 stonden. We beginnen met een waarschijnlijk vergeten nummer van Elvis Presley. Love Letters stond er voor de tweede week in van vijf. En piekte op nummer 25. Daarna nog een vergeetplaat uit 1976. Het debuut van Rita Hovink. Ay Dolores zakte van 21, de hoogste notering, naar 32 in week 32. Een week later stond de track nog op 39 en daarna was het over. Daarna volgde 1986 met eentje uit de Ken je deze nog categorie. Jackie Graham, Set Me Free, piekte op nummer 11 in week 29. Naast Could It Be I'm Falling In Love is het haar grootste hit in ons land, Set Me Free dan. Het was de laatste week dat de track in de lijst stond. Zelf plaats ik 1996 in de Oh Ja, die was er ook nog categorie. Al kan ik me voorstellen dat je hem ergens anders zet. Nieuw binnen en het hield het maar drie weken uit. Piekte op 27 en verdween daarna uit de lijst. Woman is de laatste hitnotering van Nene Cherry in Nederland. En met 10 jaar oud de jongste van het stel. Oh ja, die was er ook nog. Het debuut voor Jonna Fraser, terwijl 2016 ook het debuutjaar is voor Broederliefde. Week 32 was de laatste keer dat Do or Die genoteerd stond. Blijft over 2006. In week 32 stond een van de sterren van de Zeros op nummer 32. Het was net als Love Letters van Elvis de tweede week dat het liedje in de lijst stond. Uiteindelijk is het niet de grootste hit van Queen Bee. En misschien daarom wel weer eens goed om deze in herinnering te brengen. Beyoncé met Jay-Z, Deja Vu. Bass.

Shaggy, Mohombi, Fedi en Kosti, I Need Your Love uit 2015 alweer. En daarvoor uit 2025, Luna met Pauze. Laten we terugkeren naar het thema. We hadden zojuist een overzicht van de nummers 32 uit week 32. Maar omdat de jaren op een 6 eindigen vanavond, kwam ik op het idee om ook te kijken naar liedjes die op nummer 6 stonden. We gaan nu heel ver terug in de tijd. Al denk ik dat je de jongste plaat van dit trio, waarvan twee in het fragmentvorm voorbij komen, mogelijk wel herkent. En ik weet dat ik af en toe de onbekende en obscure hoek inga, maar dit lijkt me niet het goede moment daarvoor. Wat betreft themanummers die ik volledig draai dan. Want ja, ik ontkom er niet aan om volledig vergeten liedjes in fragmentvorm voorbij te laten komen. Zoals deze uit de jaren 60.

Je moet wel een kenner zijn, wil je Michel Polnareff, La Poupée qui fait non kennen. Of nog kennen, als je er de leeftijd voor hebt. De plaat was deze week net over zijn top op 5 heen. Dus stond het debuut van Polnareff op 6. Dit nummer kwam juist wel op zijn piek.

0: Elvis' style. Eddie Howell, Man from Manhattan uit 1976. Howell is een eendagsvlieg gebleken. Hij stond 6 weken in de lijst en piekte in week 32 op nummer 6. En over eendagsvliegen gesproken?
1: De eendagsvlieg.
0: Deze had zomaar gepland kunnen staan op vrijdagavond bij Johan. Want het is, in ieder geval voor zover mij bekend, een nummer dat wel eens blijven hangen. Desondanks is het de enige notering van Owen Paul. Misschien een idee om een keer te kijken naar een thema rond bekende eendagsvliegen uit de jaren 80. Is dat een idee? Nee, niet nu. Focus op het decennium hoppen. Terug naar Owen Paul. Zijn enige notering piekte zowel vorige week als deze week, in 1986 dus, op nummer 6.

0: Kygo blijft maar doorproduceren. Dit is zijn nieuwste. Die maakte hij samen met Max McNown. Take Me Back. Zometeen heb ik nog diverse themaliedjes voor je. En fragmenten natuurlijk. Sowieso komt er een nummer 6 uit 2016 voorbij. En een nieuwe binnenkomer uit 1996. Maar eerst het laatste regennieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Een motorrijder is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Dat gebeurde op de Rooseveltstraat ter hoogte van de Sligo in Leiden. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ze hebben het slachtoffer behandeld en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Zwembad Het Wedde in Voorschoten is tot halverwege deze maand dicht voor onderhoud. Sinds zondag is het zwembad helemaal gesloten en dat duurt nog tot 15 augustus. Tijdens het onderhoud wordt het zwembad klaargemaakt voor het nieuwe zwemseizoen. En politieke partij Sleutelstad organiseert op zaterdag 22 augustus een bijzondere wandeling door de Leidse binnenstad. Met een groot ganzenbord als leidraad wil de partij op een laagdrempelige manier in gesprek gaan met inwoners over wat er speelt in de stad. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 14 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 21 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Een van de weinige nummer 1 is die Pink scoorde in ons land. Sterker nog, het zijn er twee. De eerste haalden ze in 2013 samen met Nate Roos. Just Give Me A Reason. En dit is What About Us uit 2017. En die brengt ons over de klok van 19:30. Voor het regennieuws keken we naar liedjes die op nummer 6 eindigden. Er kwamen er 3 van voorbij. 2 een fragment voor mijn eentje volledig. Met My Favorite Waste of Time kwamen we uit in 1986. Als we dan nu 10 jaar vooruit gaan in de tijd, komen we uit bij deze nummer 6 hit.

Misschien niet de track die het meest is blijven hangen van Captain Jack. Soldier Soldier piekte op 4 en was in week 32, ondanks een 6e plaats, rap op weg naar de uitgang. 10 jaar later stond er een soundtrack song op die positie. In de mix, wel te verstaan.

Officieel staat dit nummer als Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, He's a Pirate, Chesto Remix in de hitlijst. Lange artiestennaam zo ook. Van Pirates tot en met Chest, zeg maar. Her en der staat Klaus Badelt genoemd als uitvoerende artiest. Elders is dat dan weer Hans Zimmer. Maar wie maakte het nummer nu? Nou, officieel staat Badelt te boek als componist van He's a Pirate, dat uit de eerste film komt. Echter, voor Dead Man's Chest, deel 2, staat Hans Zimmer als componist vermeld. Aangezien ze voor dezelfde studio werkte, althans toen, zal het niet zoveel uitmaken, behalve dan als het gaat om bragging rights. De remix van Chester was populair in 2006. Het nummer stond 17 weken genoteerd en het plafond lag op plaats 5. Blijft over de nummer 6 uit 2016. Daar staat deze week een Frans-Australische samenwerking. Het is achteraf de voorlopig enige notering voor het Australische deel. Dat betekent dat het voor het Franse deel het debuut was. Koongs versus Cooking on Three Burners. This Girl.

Volgens mij is dit een oud plustrack. Even snel zoeken in de DJ-app. Kijk eens. Stella Lefty. Ja, daar heb ik al. Midden mei was Stella Lefty met Boston plustrack. En daarvoor hoorde je nog This Girl. Dat is de grootste hit van Koens in ons land. Het is best leuk, tenminste, dat vind ik, om soms door specifieke weeklijsten heen te bladeren van de hitparade. Vanwege mijn gekozen invalshoek krijgen dan soms aparte haakjes, zoals een nummer 32 uit week 32, of een nummer 6 hit, waarvan er ook al twee voorbij kwamen. Je kunt u zoeken naar bijzondere nummers. Zo had ik bij een vorige decennium hop een superstijger uit 1975, omdat die nog steeds bekend is. Een andere manier, en die pakte goed voor mij uit, wat de keuzes betreft in ieder geval, is kijken naar nieuwe binnenkomers. Want wat was er allemaal nieuw in week 32 van 1966 tot en met 2016? We gaan met reuzensprongen door de tijd met fragmenten, al landen we nog niet in 2016, dat komt straks. Maar laten we eens even beginnen met de oudste.

Aangezien They're Coming to Take Me Away van Napoleon 14 of Black is Black van Los Bravos wel heel obscure platen zijn, was de keuze vrij simpel voor 1966. Summer in the City van The Love and Spoonful was de hoogste binnenkomer in week 32 op nummer 23. Het nummer zou uiteindelijk tot een tweede plek stijgen. En het liedje komt zo nu en dan nog eens voorbij, onder andere in reclames. En 50 jaar geleden verscheen deze plaat voor het eerst in de hitlijst.

Met terugwerkende kracht bleek het zijn grootste hit te zijn. Brian Ferry met Let's Stick Together kwam uiteindelijk tot een vijfde plaats in 1976. Een ander nummer dat ook deze week binnenkwam heeft net als Let's Stick Together de tand destijds doorstaan. Queen pakte een bescheiden hit met You're My Best Friend. Maar de track staat 50 jaar later in diverse eindejaarslijsten genoteerd. Gaan we door naar de 80's. I have

Dit is de bekendste hit van Chris de Burg, Lady in Red uit 1986. Kun je er nog een noemen? Mocht het je geluk zijn, chapeau. Want wat betreft de Nederlandse hitparade is de Ierse Argentijn een eendagsvlieg. Komen we uit bij de jaren 90. Altijd een valkuil voor mij qua keuzestress. Wat was er allemaal nieuw in week 32? Dat waren er, en dit past heel mooi in het thema, precies 6. Allereerst, Koos Alberts en Yvonne met De Zomerzon. Zegt dat je wat? Zo niet, geen nood, het nummer stond er niet lang in. Misschien ken je If You Don't Know van René Vroeger. Die was eveneens nieuw in week 32. Woman van Nene Cherry hebben we al als fragment voorbij horen komen. Die kwam binnen op nummer 32. En verder was er ook nog het debuut van Robin Williams met Freedom. Solo debuut moet ik dan zeggen. Dat was een cover van George Michael's nummer. En de hoogste binnenkomer was voor DJ Paul Elstak.

Zijn tot op heden laatste keer in de top 10. Raven van DJ Paul Elstak kwam in 1996 uiteindelijk tot plek 4. 5 fragmenten, 6 nieuwe noteringen uit 1996. Met andere woorden, welke plaat heb ik voor je uitgekozen? Een zomerse, tenminste, zo kun je hem wel omschrijven, vind ik. En hij is goed mee zingbaar. Als je even het refrein een keer hebt gehoord, of eigenlijk gewoon al bij het intro, gaat het vanzelf. Het is niet echt een oorworm, tenminste zo zou ik hem in ieder geval niet klassificeren. Wel is het een eendagsvlieg uit 1996.

Het laatste themanummer van dit uur wat decennium hoppen betreft. Coco Jumbo van Mr. President kwam nieuw binnen in week 32 van 1996. Na het nieuws heb ik in ieder geval nog twee andere nieuwe binnenkomers voor je uit 2006 en 2016. En natuurlijk een categorie die we niet mogen overslaan. Welke dat is, dat doen we natuurlijk straks na de actualiteiten. Eerst nog Avril Lavigne met Complicated uit 2002.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
1: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
3: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
1: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Jos Moesman. Meer voor jou. Deel 2 van het

0: together.
1: We are never ever getting back together. Van Taylor Swift natuurlijk. Uit 2012 en die brengt ons in het tweede uur van Centraal Plus Jos. Vanavond gaan we met 7 mijlslaarzen door de muziekgeschiedenis. Er wordt regelmatig een tijdsprong van 10 jaar gemaakt tussen jaren die eindigen op hetzelfde getal. Dat noem ik dan decennium hoppen. En het getal van vanavond komt van de datum 6 augustus. Specifiek richting op de hitlijsten van week 32. We gaan zo van 1966 tot in ieder geval 2016. Of weet ik er toch 2026 nog bij te betrekken? Dat gaan we meemaken. In het vorige uur kwamen er al 4 themakeuzes voorbij. Zoals iets op een bepaalde positie. Ik noem 2 keer nummers 6 uit 1986 en 2016. En als laatste hadden we Coco Jumbo van Mr. President, die in week 32 nieuw binnenkwam in de hitparade. Dat was in 1996 en het is niet de enige nieuwe binnenkomer die ik heb uitgekozen. We maken een sprong van 10 jaar naar 2006. Toen kwam onder andere dit nummer in de hitlijst.

Totaal geen hit, maar staat de laatste jaren wel onder andere in de top 2000. En mensen herinneren hem dus nog wel. Adeliste en Paul de Leeuw, een belle histoire, een mooi verhaal, stond maar 3 weken genoteerd. Eén ding was duidelijk toen ik door de lijsten ging van week 32. Ik had deze uitzending echt tot aan de nok kunnen vullen met vergeten liedjes en nummers die je zelden meer hoort. Niet verwonderlijk, aangezien we kijken vanaf 1966. Nogal wie dus toch? Aan de andere kant komen er ook nummers tegen uit lang vervlogen tijden die, afgaand op ons collectieve geheugen, nog wel bekend zijn. En sommige liedjes van pakker 20 jaar geleden lijken dan weer vergeten te zijn. Tenzij iemand hem in herinnering brengt, zoals ik vanavond doe voor jullie. Het is dat het digitaal is, anders had ik in het archief moeten zoeken naar de cd-single en daar het stof van af moeten blazen. Je zou zomaar vergeten dat die bestaat. Keen met Crystal Ball hier op Centraal Plus.

0: Twee keuzenummers op rij, allebei nieuw in de hitparade van week 32. Eerst hoorde je Keen met Crystal Ball uit 2006. En dit was de laagste binnenkomer uit 2016. The Ocean van Mike Perry en Shy Martin. Het deed bij mij ergens een belletje rinkelen. Mogelijk is het voor jou anders en snap je niet dat ik The Ocean niet direct herkende. Ja, en ik had aangekondigd dat ik de tijdreis zou beperken tot op 2016. Want wat er deze week, aankomende zaterdag, in de 30 staat, dat is toch moeilijk te voorspellen? Of toch niet? Er is één nummer dat gegarandeerd gaat binnenkomen in de 30 komende zaterdag. En dat is...
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

Wat ben ik blij dat deze Australische artiest eindelijk is doorgebroken. Ik kende al wat liedjes van hem. Al dan niet via het ballet van mijn nichtje, gek genoeg. Maar goed, ik kon hem altijd wel waarderen om zijn bijzondere muziekstijl in ieder geval. En nu is hij dan eindelijk gewoon regulier op de radio. Tame Impala met Dracula hier op Centraal Plus. En daarvoor de plustrack die ik meenam in het thema van vanavond. Ella Langley met Choosing Texas paste mooi bij de nieuwe binnenkomers die ik had gevonden van week 32. Want zij gaat aankomende zaterdag debuteren. En zo kon ik 2026 alsnog betrekken in de tijdreis van vanavond.

altijd fijn als muziek uit je jeugd hergebruiken in een toffe plaat. Namelijk New Religion van Bebe Rexha featuring Faithless. En dat is gebaseerd op Insomnia. Naast alle andere themanummers die ik al heb gehad, dus met de nieuwe binnenkomers en de nummer 6 hits en de nummer 32 hit die voorbij kwam, is er nog een belangrijke, of in ieder geval voor de hand liggende categorie over. Het is tijd om de nummer 1 hits van week 32 erbij te pakken.

0: Little piece of Amsterdam. In slagvolgorde van oud naar, nou ja, nieuw of nieuwer. Als eerste uit 1966, The Kinks met Sunny Afternoon. Hun tweede nummer 1 na Dedicated Follower of Fashion. En ze waren 4 weken koploper. Jesse Green scoorde in 1976 2 noteringen. De tweede was Flip, die tot nummer 6 kwam. Zijn debuut en grootste hit kwam tot nummer 1. Disco track Nice and Slow was 2 weken lijstaanvoerder. En als laatste, het debuut en de grootste hit van MC Mike en DJ Sven. Holiday Rap was in 1986 3 weken lang de populairste plaat van Nederland.
1: Nostalgie. Wat van Nostal3.
0: Aangezien de nummer 1 van 2026 nog niet bekend is, die hoor je aankomende zaterdag, blijven er nog 3 decennia over om uit te kiezen. En die kunnen we mooi combineren met een Nostal3 of Nostal3o. Ik laat ze in chronologische volgorde voorbij komen. Zometeen Cold Water uit 2016. Uit 2006 hebben we een vrij foute plaat, maar wel heel erg leuk om weer eens een keer te draaien. Toppertje. Maar eerst gaan we 30 jaar terug in de tijd voor Killing Me Softly van The Fugees. Strumming.

0: Coldwater deed iets opmerkelijks. Het schoot in zijn tweede week van 29 naar nummer 1. Toevallig in week 32 ook nog eens. In totaal stonden Major Lazer featuring Justin Bieber en Meu 6 weken aan de top. Daarover gesproken, toppertje hoorde je ervoor. Die bleven 2 weken bovenaan. Guillermo en Tropical Danny werden, dit is even een leuk verhaal, maar ze werden dus ontdekt door ABB-lezer René Passet. Die gaf weer een fragment aan Giel Beelen. Die ging het weer draaien. En zo werd het wat breder opgepikt. Nou ja, Airplay en het bijbehorende momentum deed dus de rest. We zouden het nu trending of hype noemen. Maar daar kwam dus in ieder geval een notering en een nummer 1 hit. En aan het begin van dit nostal trio Killing Me Softly van The Fugees. Het is een cover van het origineel van Roberta Flack dat in 1973 nummer 1 was in Australië, de Verenigde Staten en Canada. Hoewel, het echte origineel is geschreven door Charles Fox en Norman Gimbel in 1971. En de oorspronkelijke titel is voluit Killing Me Softly With His Song. Welke versie je ook neemt, de Fugees pakten er de grootste hit mee. 6 weken ermee naar Nederland en dezelfde positie haalde de groep in 19 andere landen.
1: 3 plaatjes uit een oude doos.

0: One Republic met Secrets brengt een einde aan deze Centraal Bezos van 6 augustus 2026. Het thema van vanavond was Decennium Hoppen. We keken naar hits uit week 32 en omdat het 6 augustus is, eindigden alle jaren op een 6. In 2 uur tijd propte ik 70 jaar muziekgeschiedenis in 2 uur. Dan tel ik de fragmenten uiteraard mee, want geen enkel liedje uit 1966 of 1976 kwam volledig langs. De hitparade van week 32 inspireerde mij om naar diverse noteringen te kijken, zoals wie er allemaal op nummer 32 stonden. Dat resulteerde in veel fragmenten en uiteindelijk met Beyoncé en Jay-Z in Deja Vu uit 2006. Bij de nummer 6 posities kwamen 1986 voorbij, Owen Paul, My Favorite Waste of Time. En 2016, dat jaar, werd vertegenwoordigd door Koens met Cooking on Three Burners, This Girl. Ik had ook 3 nieuwe binnenkomers uitgekozen om te draaien. Coco Jumbo van Mr. President uit 1996 in het eerste uur. En aan het begin van dit uur Crystal Ball van Keane uit 2006. En The Ocean van Sky Martin met Mike Perry uit 2016. Met nieuwe binnenkomers in mijn achterhoofd nam ik Ella Langley Choosing Texas mee in de tijdreis. De plustrack staat gegarandeerd in de 30 van aankomende zaterdag en vertegenwoordigt zo 2026. Natuurlijk kijk ik ook naar liedjes die deze week bovenaan stonden. Daar vulde ik een nostalgie mee van 1996 tot en met 2016. Met Killing Me Softly van The Fugees. Guillermo en Tropical Daily met Toppertje. En Cold Water van Major Lazer, Justin Bieber en Meu.
1: Komende week bij Centraal Plus Jos.
0: Nou, dan heb ik, als ik het rond krijg, een nieuw thema voor jullie in petto. Covers versus origineel. Dat is een redelijk brede categorie, kan ik je vertellen. Je hebt namelijk directe covers, waarbij een artiest hetzelfde nummer uitbrengt, maar dan anders. Maar er zijn in ons land nog andere categorieën te vinden. Zo schurkt, omdat ik zo van je hou van Gordon, dicht tegen een hertaling aan. Van Pour que tu m'aimes encore van Céline Dion. En ik wil niet dat je ligt, van Paul de Leeuw is dat niet, maar wel overduidelijk gebaseerd op La Solitudine van Laura Pausini. Als opwarmer voor komende week, een nummer dat zowel een hertaling genoemd kan worden als geïnspireerd op. Nou, om te begrijpen waar ik het over heb, kan ik jullie beter maar even een stukje laten horen van het origineel.

Het is zeer duidelijk te herkennen dat een bekende nummer 1 hit gebaseerd is op Frankfurt Orde van Bosse samen met Anna Loos. Het refrein werd grotendeels overgenomen, de tekst het her en der aangepast. De Gartenpavillon werd ingewisseld voor het oude strandhuis en Frankfurt werd ingewisseld voor Zoutelanden. Hier zijn Bluff en Gijke Arnaert. Ik spreek jullie weer komende week.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. De lange organisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
2: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij is een soort ijskonijn, maar dat was tegenovergesteld. Wat een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
1: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson, ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen, verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
2: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
1: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Oud-Dorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Oud-Dorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Met nu meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zo lang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via Centraal.